0: 105. Het is 3:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. De hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Ze mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
2: 105. Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Laat ons daar daar in hul. Whatever, the sun ain't shining, man. Watch it.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand, onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. En na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. Inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoge Heemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix, zonder onderbreking, de lekkerste muziek.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond,

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. Goed nieuws voor gebruikers van het Spaarneveer. Het elektrische pontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest vaart sinds vandaag weer volgens de normale dienstregeling. De pont lag de afgelopen week stil door problemen met de accu's, waardoor veilig varen niet meer mogelijk was. Inmiddels zijn de storingen verholpen en kunnen passagiers weer de hele dag gebruik maken van het veer. In de Generaal Cronjé-straat in Haarlem heeft maandagochtend een grote bouwafvalcontainer in brand gestaan. De brand werd rond 4:30 ontdekt. De brandweer had snel het vuur onder controle en wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de omgeving. De politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt de zaak. Ook wordt gekeken of er een verband is met een andere brand die dezelfde nacht plaatsvond in de binnenstad. Haarlem hoort bij de 5 beste steden van Nederland om tweedehands en vintage te shoppen. Dat blijkt uit landelijk onderzoek. Vooral het grote aanbod aan vintage en kringloopwinkels in de binnenstad zorgt voor de hoge notering. Daarmee is Haarlem een populaire bestemming voor liefhebbers van duurzaam winkelen. De New York Times tipt Haarlem als alternatief voor het overvolle Amsterdam. De Amerikaanse krant is in Europa op zoek naar alternatieven voor druk bezochte toeristische steden. Haarlem is daarbij een van de 6 bestemmingen die worden aanbevolen. De krant roemt onder meer de Gouden Straatjes, de Verborgen Hofjes en het Frans Hals Museum. En de gouden tip voor bezoekers? Stap in een bootje en ontdek de muggenstad vanaf het water.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Colombia blijft de aarde onrustig na de zware aardbeving van gisteren. In totaal zijn er al zo'n 33 naschokken gemeten. Het dodental staat op 132, maar er liggen nog altijd mensen onder het puin. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort dreigen amateurvoetbalclubs niet te kunnen spelen. De voetbalvelden zijn vaak dog en droog en sproeien mag niet vanwege een verbod. De Nederlandse estafetteploeg heeft op de EK Atletiek brons gepakt op de 4x400 meter voor gemengde teams. Noorwegen veroverde de titel. En kogelstootster Jessica Schilder werd voor de 3e keer op rij Europees kampioen. Het weer zonnig en droog vandaag bij 20 tot lokaal 26 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
4: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid, maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren, maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
3: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
5: Daar gaat dat ding, waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
3: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
6: Een hele goede morgen, Haarlem. 1 over 7 en het is frisjes buiten.
7: Goedemorgen.
8: Vroeg op. Met Rob Jonker.
6: Dat dacht ik wel. Het was gelukkig nog steeds licht, maar het begint al wat donkerder te blijven als ik zo wakker word. Een brand new day. Goedemorgen.

Het is 7:04 op jouw lokale radio. En we zijn weer live vanaf 7 tot 10 uur. Vandaag de dag, de ochtendshow. Jazeker, aan de Zijweg, Zijlweg nummer 10. Midden in het centrum van Haarlem, als je de Zijlweg kent. Je kent ongetwijfeld de grote Albert Heijn daar. Ik maak geen reclame. En daarachter zitten wij. Soms voel je wel die grote vrachtwagen langsrijden voor de bevoorrading. Dat was net ook. En dan beweegt het hier een beetje op de eerste etage. Maar dat maakt allemaal niet uit. Bij Studio 1 live gaan wij 3 uur lang jou vermaken. We gaan je 3 uur lang lokaal nieuws geven. We gaan elk uur het Haarlem 105 nieuws aan je presenteren. En wat is er in het 105 nieuws te behoren? Ik ga het je vertellen. Tessa Bosma, de vaste nieuwslezeres bijna. Want elke dinsdag als ik hier zit, is Tessa er ook. En gezellig, waar gaat Tessa het over hebben? Nou, iets minder gezellig. Brand in een afvalcontainer bij de Generaal Cronierstraat. Maar iets gezelliger en prettiger. Het spaarneveerpontje gaat weer varen. Dat is altijd prettig. Duurzame racefestival Zandvoort. We gaan het erover hebben. Vintage shoppen in Haarlem. Dat kun je. En Tessa gaat het je vertellen. Maar ook Haarlem staat in de New York Times als een van de steden die je echt moet bezoeken als Amerikaan. Ook gaat Tessa het daarover hebben. Straks om 19:30 het Haarlem 105 nieuws. Alleen al een reden om lekker te blijven luisteren. Maar er zijn meer redenen. We hebben onderscheidende muziek. We hebben zelf ook de lokale krant natuurlijk. Het Haarlems Dagblad op de dinsdag de 11e augustus hebben wij opengeslagen. En wat komen we daar bijvoorbeeld tegen? Nou, hey, woensdag, zonsverduistering. Wat zijn de beste plekken om de zonsverduistering te bekijken in de regio Haarlem-Velden? We hebben de tips op een rij voor je gezet. Tenminste, het Haarlems Dagblad. En we gaan dat aan je mededelen. Minder prettig, Bloemenstal, scooter en tweede terras vernieuwd door brandstichting bij de Nieuwe Baron. Het blijft toch maar een beetje voortgaan met die brandstichtingen. Nou, iets anders. Fort Benoorden, Spaardam. Het fort bij Velzenbroek met historische graffiti, waar een hotel moet komen. Oh, forten. Nou ja, het is de laatste week van de vakantie. Misschien moet je nog wel eens even wat gaan bezoeken. Derde verdachte aangehouden na achtervolging klusjesmannen van Haarlem naar Velzenbroek. Helaas, ja, er is wel wat aan de hand allemaal. Want de Zandvoortse Levi is gewond geworden na een aanrijding met een touw in het centrum van de badplaats. Politie denkt aan poging tot doodslag. Het is nog wat. En als laatste, 19-jarige verdachte wil vrijkomen en weer naar school. Officier van justitie zegt, iemand is bewusteloos geschopt en achtergelaten. Kortom, heel veel vanuit de justitiële wereld. Dat is nou eenmaal zo. Zo zit het leven helaas een beetje in elkaar. Dat is het verband met het Haarlems Dagblad. We gaan even naar de landelijke nieuwsitems kijken. Ja, het is dag 2 van de EK Atletiek. Je hoorde al dat we een goud hebben gewonnen met het kogelstoten. Maar in het Britse Birmingham vindt dat plaats. Vanmiddag maakt Femke Bol, maar ze heet nu Femke Broedersbol, haar EK debuut op de 800 meter om 1:05. En 8:55 is de finale 5000 meter met Maureen Koster, Jennifer Gullekers en Amina Matraug. Nou, van 10 tot en met 16 augustus zijn de sportwedstrijden elke dag live te zien bij de NOS. De avondsessies zijn iedere dag vanaf 7:50 live te zien op NPO 3 in de NOS-app en op nos.nl. Ja, je hoort het misschien al net op de 7:00 journaal. Een zware aardbeving heeft gisteren Colombia getroffen. Daarbij zijn meer dan 100 mensen omgekomen. Ook zijn tientallen mensen gewond geraakt en gebouwen ingestort. De dodental is opgelopen tot zeker 132. Dat zal het helaas denk ik niet bij stoppen. Er wordt nog steeds gezocht naar mensen onder het puin. En prinses Amalia bezoekt vandaag de opening van de Wereldruiterspelen in het Duitse Aken. Want die zijn er. Het toernooi bestaat uit 6 disciplines van de paardensport. En je weet, prinses Amalia is daar ook gek op. Dat zijn de dressuur, de eventing, mennen, paradressuur, springen en voltige. En dan toch nog even voetbal. In Nijmegen speelt NEC om 19:30 in de voorronde van de Champions League tegen het Griekse Olympiakos Piraeus. Eerste wedstrijd vorige week eindigde in Griekenland met 0-0. Dus er is nog volledig kans voor NEC. De wedstrijd is te volgen op de liveblog van de NOS.nl, de NOS-app en NPO Radio 1. Dat was hem. Het wordt tijd voor heerlijke muziek. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105. Opstaan, pakken worden. Als die lekker radio dan toch afgaat, dan maar wat lekkers. Wat dansbaars. Rick Astley, terug in de tijd. Het
is 9:07 op jouw lokale radio Haarlem 105. En je luistert naar Vandaag de Dag. Never Gonna Give You Up.

0: opening van het eerste uur. Never Gonna Give You Up. En dat geldt voor al onze luisteraars in Haarlem en omstreken. Fijn dat je luistert naar Vandaag de Dag, de ochtendshow. Gisteren beet hij het spits af. We hebben het natuurlijk over Bob Evers. We zijn er van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10 uur. En voorlopig even de weekenden. Het laatste weekend komt eraan waar het non-stop muziek is. En het heeft alles te maken met de vakanties van een aantal collega's. Je krijgt van mij zo het weerbericht. Ja, als je radio kijkt, en dat kan via haarlem105.nl... zie je dat ik gewoon even een truitje met lange mouwen aangetrokken heb. Vanochtend was het 12 graden toen ik buiten stapte. En dat is toch fris als je dat niet gewend bent. Op dit ogenblik in Haarlem 14 graden, maar geen nood. We gaan naar 24 graden. En het gaat al snel opbouwen. Het zonnetje schijnt al. Straks om 10 uur, bij het einde van vandaag de dag, is het al 18 graden. En het wordt maximaal 24 graden met een windje van 14 km per uur. En dat is buitengewoon aangenaam.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Nou, je zal maar wakker worden. En dan is dit een heerlijk nummer. Sam Smith. Een

0: nummer wat hij altijd al wilde maken.
1: Oh, I could just stay. Had him all the time.
0: 16 over 7 op jouw lokale radio, Haarlem 105.
1: He's my
0: guy. Wat een fantastische stem. Sam Smith. Een heerlijk op je wekkerradio als je net wakker wordt.

Ja, we slaan het Haarlems Dagblad op en dan komen minder vrolijke berichten binnen. Van de tafel, stoelen, bloemenstal en een toevallig geparkeerde scooter is niets meer over na een brand in de nacht van zondag op maandag. We hebben het over het tweede terras van de nieuwe Waron bij de overgang van de Gierstraat naar de Grote Houtstraat. Het is compleet verwoest. Gelukkig zijn er geen persoonlijke ongelukken gebeurd, zo zegt Donnie Schutte, de eigenaar van de lunchroom in het Haarlems Dagblad. Ja, de schade is flink. Los van het meubilair is de bloemenstal zelf flink beschadigd. De stalhouder zelf is niet aanwezig. Het verkopen van bloemen zit er voorlopig absoluut niet in. Voor eigenaar Schutte is het wel duidelijk wie de dader is. Hij staat op beeld van de beveiligingscamera van een van de buren. Het is een jonge jongen met een blauwe tas en zwarte kleding die hij draagt. Hij loopt rustig naar de parasol toe en steekt deze in de brand. Binnen de kortste keren komen de vlammen erbij. Op zijn telefoon toont Schutte de beelden aan het Haarlems Dagblad. Ja, bij Schutte zit de schrikker maandagmiddag natuurlijk behoorlijk niet meer in eigenlijk. Want in tegenstelling tot de nacht ervoor, hij is alleen bij materiaal gebleven. En als je de boom bekijkt, is die flink zwart geblakerd. Ja, er zijn nog andere beelden die Schutte graag deelt. Van de flinke vlammen voordat de brandweer arriveerde. Maar ook van de bewakingsbeelden waarbij fietsers langskomen. En Schutte is echt verbaasd dat je niemand ziet stoppen bij die brand. En dat mensen ook niet even 112 bellen. Ja, voor de nieuwe Baran is het hele tweede terras verloren gegaan op deze plekken. Die over zijn genieten de gasten van een lekkere lunch. Het uitzicht is een boom die aan één kant zwart uitslaat. Het is echt heel vervelend. De woordvinder van de politie laat het volgende weten. Afgelopen nacht zijn er twee branden geweest waarvan het vermoeden is dat ze aangestoken zijn. Bij de eerste brand bij een bloemenkraam op de Grote Houtstraat zochten wij een verdachte met een bepaald signalement in de buurt van de tweede brand in de Generaal Cognierstraat. En daar gaat Tess Bosma het straks over hebben. Troffen wij een minderjarige die voldeed aan het signalement. Deze minderjarige had een mes bij zich en is aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit en brandstichting aan de Grote Houtstraat. Dus hij is wel gevonden. Maar ja, je hebt er wel alleen maar last van. Er staan een paar beelden bij. Het ziet er niet fraai uit. Joshua Kerrison. Hij had ooit iets met Sarah Parker. Je weet wel. Sarah Parker. Sarah en Jessica Parker. Vertel.

Joshua Kettison. Hij had ooit een relatie met Sarah en Jessica Parker. Ja, die van Sex in the City. En dit was haar kozenaam, Jesse. En daar gaat het om, hè. Ja, we kijken even in het Haarlems Dagblad. Vannacht is daar ook weer wat gebeurd. Ook in bij de Engelandlaan. Twee geparkeerde auto's van de Engelandlaan in Haarlem-Schalkwijk zijn in de nacht van maandag op dinsdag beschadigd nadat een auto er tegenaan was gereden. De dader is op de vlucht geslagen. Bewoners van de Engelandlaan hoorden iets na middernacht, zo rond 12 uur 's nachts, een harde klap. Toen ze buiten gingen kijken, zagen ze een auto hard wegrijden, daarbij twee behoorlijk beschadigde auto's achterlatend. En die kun je terugzien op haarlemsdagblad.nl, die foto's. Deze stonden geparkeerd in de straat en waren flink geraakt door de auto. De politie is een buurtonderzoek gestart. Het is nog onduidelijk of de dader is gevonden. De beschadigde voertuigen zijn afgezet met linten en de eigenaren moeten bij daglicht kijken hoe groot die totale schade is. Nou, die daglicht die is er nu, maar de foto's, het ziet er niet best uit. En het zal je maar gebeuren, hè, dat je morgenochtend vanochtend bij je auto komt en denkt, wat is hier nou gebeurd? Het ziet er... Nee, het is niet fraai.

Net een paar weken oud. Misha heet hij. En dat staat voor Misha Bartels. Hij komt uit Zwolle. Een singer-songwriter. En zo'n voorbeeld van onderscheidende muziek die je niet vindt bij andere radiostations. Lose My Life. Ja, we brengen de zomer bij in huis via luidsprekers. Want dit geeft wel een zomergevoel, hoor. Black Eyed Peas. Met Sergio Mendes. Más que nada. Richting het Haarlem 105 nieuws.

0: dat brengt de zomer toch weer terug een beetje in huis. Vanochtend was het behoorlijk fris. Zelfs mistbankjes op de randweg. 12 graden. Nou, het is nu alweer wat warmer, hoor. In 1966 maakte het Sergio Mendes het nummer. Oorspronkelijk komt het uit 1962. Van Jorge Ben. En Masquenada, wat betekent dat? Nou, het is Braziliaans-Portugees en dat betekent mooi niet of echt niet of wat een onzin. Nou, geen onzin is Tessa Bosma. Hier is zij met het Haarlem 105 nieuws.
1: Haarlem 105.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen, Tessa.
2: Goed nieuws voor gebruikers van het Spaarneveer. Het elektrische pontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest vaart sinds vandaag weer volgens de normale dienstregeling. De pont lag de afgelopen week stil door problemen met de accu's, waardoor veilig varen niet meer mogelijk was. Inmiddels zijn de storingen verholpen en kunnen passagiers weer de hele dag gebruik maken van het veer. Zandvoort zet tijdens het racefestival een stap richting een schoner evenement. Horecaondernemers stappen gezamenlijk over van wegwerpbekers naar herbruikbare hardcups. Bezoekers betalen bij hun eerste drankje een statiegeldbedrag voor de beker en krijgen een deel ervan terug als ze die weer inleveren. Met de maatregel willen de gemeente en de organisatie de hoeveelheid zwerfafval en restafval tijdens het festival flink verminderen. In de Generaal Cronjé-straat in Haarlem heeft maandagochtend een grote bouwafvalcontainer in brand gestaan. De brand werd rond 4:30 ontdekt. De brandweer had snel het vuur onder controle en wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de omgeving. De politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt de zaak. Ook wordt gekeken of er een verband is met een andere brand die dezelfde nacht plaatsvond in de binnenstad. De New York Times tipt Haarlem als alternatief voor het overvolle Amsterdam. De Amerikaanse krant is in Europa op zoek naar alternatieven voor druk bezochte toeristische steden. Haarlem is daarbij een van de 6 bestemmingen die worden aanbevolen. De krant roemt onder meer de Gouden Straatjes, de Verborgen Hofjes en het Frans Hals Museum. En de gouden tip voor bezoekers? Stap in een bootje en ontdek de muggenstad vanaf het water.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op steeds meer plekken in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten en kanalen halen. Vanaf woensdag mag in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. En die maatregelen leiden ook tot problemen bij amateurvoetbalclubs. Die vragen zich af of er nog wel gespeeld kan worden op de velden als ze niet meer besproeid mogen worden. Vooral in het Westland en in Limburg zijn de velden dor, bruin en keihard. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten zoals papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt daarmee geëxperimenteerd. Het weer, een zonnige dag. Alleen in het noorden zijn er stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
4: 105. Vroeg op. Met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Tessa Bosma.

0: Miley Cyrus, de dochter van Billy Ray Cyrus dus. En dit was haar actie na het beëindigen van de relatie, die niet heel erg lekker liep. Flowers, ja. Ja, we gaan toch even naar de verkeersinformatie. Het begint toch duidelijk te worden dat de vakanties over zijn. We hebben een stevig probleem op de A8 Zaanstad-Assendelft richting knooppunt Zaandam. Ja, die ken ik heel goed, want zo kom ik de A8 op bij mijn woonplaats Assendelft. 33 minuten met 4 kilometer. En het heeft alles te maken met een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht en het is stilstaand verkeer. Sterk als je daar tussen zit. Heb ik nog meer voor je? Voor de rest valt het eigenlijk wel mee. Ook de B-wegen nog niet. Het blijft nog een laatste week vakantie. Maar dit is dus een probleem op de A8.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Het is nog steeds zomer. En Niels Geuzenbroek bezingt het. All My Summer Days.

0: Niels brengt de zomer bij je terug. Je krijgt van mij zo het weerbericht. Leek me wel een mooi bruggetje, toch? 7:50 op jouw radio. Je luistert dan vandaag de dag, de ochtendshow. We zijn er tot 10 uur bij.
1: All my summer days.
0: All my summer days. Wordt het een zomerse dag? Nou, vanmorgen was het toch al kil, 12 graden. Dat is de reden waarom ik een truitje met lange mouwtjes aangedaan heb. Het is op dit ogenblik in Haarlem 14 graden. Dat is nog niet erg warm, maar het gaat naar 24 graden. Die 24 graden bereiken we zo rond 5 uur vanmiddag. Maar straks om 10 uur, als deze vandaag de dag is afgelopen, is het alweer 18 graden. Een windvlaagje, 12 kilometer. Het is eigenlijk allemaal prima te doen.

13 over half 8 op jouw radio. Jonas Blue. Hij staat voor Guy James Robin. Hij is een Britse disjockey en kunt hem vinden op Ibiza. Morgen treedt hij daarop op 12 augustus om 7 uur. Een lekkere muziek. Het gaat over Girl.

Ja, het Haarlems Dagblad komt met een leuke item. En je zult het ongetwijfeld weten. Vlak voordat de zon morgenavond, woensdagavond, ondergaat, zal deze bijna 2 uur lang geblokkeerd worden door de maan. De zogenaamde zonsverduistering. Grotendeels, want een volledige zonsverduistering zal in Nederland pas in 2135 plaatsvinden. Ja, dat is het jaar 2135. Dat is echt ver weg. Zelfs op een volgende gedeeltelijke zal nog jaren moeten worden gewacht. Dat is 2039. Ja, dus pak je kansen. Zoek je een goede plaats om dit fenomeen te kunnen bekijken, dan heeft het Haarlems Dagblad een aantal aardige tips voor je. De kust, hoge uitkijkpunten bijvoorbeeld. Boulevard Barnaar in Bloemendaal. Daar zit je goed om de zonsverduistering prachtig te kunnen bekijken. Maar wat dacht je van Venti Beach in Zandvoort? Ja, daar vindt ook over een evenement plaats. Onder het genot van een rokende barbecue kun je tussen 7 en 9 een stoel en een tafel aan het strand boeken. Eclipsbillen zijn inbegrepen. Dat is wel heel erg leuk. Nou, een uitje op de woensdag. Maar je kunt bijvoorbeeld ook naar de Zuidpier in IJmuiden. In plaats van de zee kun je de zonsverduistering ook praktisch in de zee bekijken. We willen niemand aanraden om in het donker in het ruim eens op te kiezen, maar gelukkig biedt de Zuidpier in IJmuiden aan zee een uitkomst. Ruim een kilometer uit de kustlijn heb je gegarandeerd een uitstekend uitzicht op de verduistering, mits de wind niet al te hard waait, uiteraard. En wat dacht je van het kopje van Bloemendaal? Ja, wat deze plak zo speciaal maakt, is dat het metershoge gebouw bovenaan, misschien weet je nog wat, vroeger was daar een pannenkoekenrestaurant. Ja, het gebouw werd in de Tweede Wereldoorlog gebouwd als observatietoren, maar doet tegenwoordig dienst als uitkijktoren. Nou, dan kun je daar prima. Heb je nou helemaal geen zin om richting de zand of streek te gaan, dan kun je toevlucht zoeken tot hoge gebouwen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de dakkas bovenop de parkeergarage? De Kamp, het gebouw is hoog genoeg dat je makkelijk over de meeste andere bebouwingen van Haarlem heen kijkt. En even iets verderop, dat is Hoofddorp, busstation De Hoek. Heb je ook een prachtig uitzicht. In Haarlem en omstreek begint de eclips precies om 7:16 morgenavond. Het hoogtepunt is om 7:50. En om 8:53 is het hele spektakel voorbij. Nou, wie de verduistering wil bekijken, doet er verstandig aan een eclipsbril mee te nemen. Anders ligt permanente oogschade op de loer. Dus zorg dat je een eclipsbril hebt.

0: Hij schreeuwt het bijna uit. Mooi nummer hoor, James Morrison. 10 voor 8 op jouw lokale radio. Haarlem 105, de lokale radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Je krijgt van mij zo de verkeersinformatie. Grote problemen op de A8. Ja, op dit ogenblik 19 files en 23 kilometer. Dat is voor een dinsdag natuurlijk heel rustig. En dat heeft nog alles te maken met de vakantieperiodes. Maar we hebben een groot probleem op de A8. Dus mocht je die kant op gaan, luister en huivert. De A8, Zaanstad richting Amsterdam. Bij Zaanstad Assendelft. Knooppunt Zaandam, mijn woonplaats. Ja, daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. 49 minuten vertraging met 4 kilometer. Je zal er maar in staan. Sterkte.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9. Haarlem 105.
0: Nou, als je misschien op die 49 minuten zit in de file, maakt het dit misschien een beetje prettiger. Als je tenminste ingetuned bent op Haarlem 105. Vamos a la playa. Het wordt wel strand hier, maar het duurt even. Vanmiddag zeker.

Je hoeft niet te vragen hoe heet dit nummer. Laten we aan het strand gaan. Nee, misschien wordt het wel een mooie stranddag. Het wordt in ieder geval 24 graden aan het eind van de middag hier in Haarlem. Ja, dit brengt toch wel een vakantiegevoel bij teweeg, mag ik aanhebben. En misschien ben je nog wel op vakantie. Want overal waar je maar bent, kun je via livestreaming Haarlem 105 beluisteren. Kijk even op onze website haarlem105.nl. Klik op radio. En als je dan radio luisteren doet, overal waar je wifi of 5G hebt, dan komt dat helemaal in orde. Ja, en het bruggetje Playa Zandvoort is gauw gemaakt, maar het is wel een heel vervelend bericht. De 18-jarige Levi uit Zandvoort kreeg afgelopen weekend de schrik van zijn leven. Toen hij 's nachts vanuit zijn werk richting huis fietste, kwam hij in aanraking met een touw dat gespannen was tussen twee palen in het centrum van het dorp. In de nacht van vrijdag op zaterdag gebeurde dat om 3:05. Hij kwam terug van zijn werk. Hij reed over de kleine krocht richting de rotonde van het Raadhuisplein. Hij was net klaar met zijn werk. Tussen twee palen op de kleine krocht was een touw gespannen, op keelhoogte nog wel, waardoor Levi ten val is gekomen. Hij heeft op dit moment erg last van zijn verwondingen. Er staan ook wat foto's bij in het Haarlems Dagblad en moest langs een dokter. Zo laat zijn vader Joris Jan Lotte maandag weten. Levi krijgt bijstand van slachtofferhulp om de impact van dit heftige incident te verwerken. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, de politie heeft inmiddels een getuigenoproep gedaan en onderzoekt de zaak als zware mishandeling. De recherche doet volop onderzoek en zijn er druk mee bezig. Laat een woordvoerder weten. We hebben meerdere ondernemers benaderd om camerabeelden te delen. De politie categoriseert het op dit moment als zware mishandeling. Anders dan gewone mishandeling, omdat het zou kunnen zijn dat het slachtoffer zeker 6 weken uit de roulatie is. Ja, ook burgemeester David Molenburg noemt het incident volstrekt onacceptabel. In een reactie op de social media pagina van de gemeente Zandvoort vraagt hij om een hele krachtige veroordeling. Nou, daar zijn we het helemaal mee eens. We houden je op de hoogte wat de uitkomst van het onderzoek van de politie in Zandvoort is. Het wordt weer licht. Dark before the dawn. Na de donkerte komt het licht. Zon meer richting het nieuws van 8:00.

Jean Mieux. En wat een mooi nummer. The Dark Before the Dawn. En hiermee komen we aan het einde van het eerste uur. Maar niet getreurd, hè. We gaan nog 2 uurtjes door. Tot 10 uur zijn we bij je met de ochtendshow. En dat doen we elke werkdag. Gisteren beet hij iets spits af. Bob Evers. En morgen is hij er ook. Donderdag Benito van Amersfoort. En vrijdag ben ik weer bij je terug. En zo hebben we de hele week gecoverd. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105. Tot zo.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn dor, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. De reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
4: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in 3 steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
3: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en 2 gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in 2 magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
5: En van der Schoot knop, knop, knop, maar voor plek 3, Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
3: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Net weer een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt een flinke vertraging op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 50 minuten. De A27 Utrecht Almere, 10 minuten extra tussen knooppunt Eemnes en afrit Almere Haven. En tot slot de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jong.
7: Een hele goede morgen live vanuit de Zijweg. Zijweg nummer 10 in Haarlem. Hele goeiemorgen. En wat kun je niet beter openen dan 2e uur van onze ochtendshow? Kijkend op je klokje, 8:03. Coldplay! Hier is Kloks.

opening van de tweede uur. En mijn favoriete band, Coldplay. En als je iets moois wilt horen en zien, in Amsterdam, bij de Fabriek de Lumière. Ik ben daar een week of wat geleden naartoe geweest. De muziek van het album Music of the Squares. Door 150 kunstenaars geïnterpreteerd. Absoluut een aanrader. 45 minuten Coldplay muziek.

0: klokt de opening. 7:07. Goedemorgen Haarlem. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. De lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En we zenden live vanuit de Zijweg, Zijlweg nummer 10 uit. En we gaan een tweede uur voor je doen. En wat gaan we in dat tweede uur doen? Ik ga het je vertellen. Straks om 8:30 kom je haar tegen. Tessa Bosma, de nieuwslezeres van dienst op de dinsdag de 11 augustus. En waar gaat Tessa het over hebben? Ik ga het je vertellen. Alleen al een reden om te blijven luisteren. Brand op een afvalcontainer in de Generaal Cornierstraat. Vervelend, maar het is in ieder geval nieuws. En het Spaneveerpontje, ja, die is weer open. Je kunt weer overgaan tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest. Hij is gemaakt, gelukkig. Dat is altijd prettig. Duurzame racefestival in Zandvoort. Ook prettig om te horen. En wil je vintage shoppen in Haarlem, dan kun je dat prima doen. Ook daar gaan we het over hebben, over Haarlem gesproken. We stonden in de New York Times. Die meldt dat Haarlem het alternatief is voor Amsterdam. Nou, dat is toch een hele mooie reclame. Daar gaat Tessa het over hebben. Straks om 8:30. Blijf lekker luisteren naar het Haarlem 105 nieuws. We gaan even kijken naar het landelijke nieuws. Ja, je hoort het net al even bij het nieuws van 8:00. Een tweede dag van de EK-atletiek in het Britse Birmingham. Vanmiddag gemaakt Femke Bol. Femke Broedersbol is het nu, want ze is getrouwd. Haar EK-debuut op de 800 meter. En dat is om 1:05 vanmiddag. Nou, als je daarnaar wil kijken. En de 5000 meter met Maureen Koster, Jennifer Gullekers en Amina Mautaug. Het is een OU. Nou ja, die drie hebben een finale 5000 meter om 8:55. Tussen 10 en 16 augustus zijn er sportwedstrijden live te zien bij de NOS. De avondsessies zijn iedere dag vanaf 7:50 op NPO 3 en in de NOS-app en nos.nl. Ja, en onze prinses Amalia die bezoekt vandaag de opening van de wereldruiterspelen in het Duitse Aken. Jazeker. Het toernooi bestaat uit 6 disciplines. En we weten dat prinses Amalia ook gek op paardensport is. Dat is de dressuur, de eventing, mennen, paradressuur, springen en voltage. Sommige dingen zeggen me helemaal niet, maar het zal ongetwijfeld mooi zijn. En we blijven even bij de sport. In Nijmegen speelt NEC vanavond om 7:30. Als je iets later thuis komt, wordt het bord op schoot als je het wil zien. De voorronde van de Champions League tegen het Griekse Olympiakos Piraeus. Daar zitten in de voorronde. Ja, en, het was vorige week 0-0 uit in Griekenland. En dat was eigenlijk wel knap. Dus er zijn nog mogelijkheden. Je kunt het volgen via de nos.nl liveblog, maar ook via NPO. Radio 1. Ja, dat is op zich altijd leuk. We hebben de Haarlemsabbat overgeslagen. We gaan het zo over het weer hebben. Het was frisjes en dat is een van de redenen waarom ik hier met lange mouwen sta. Vanochtend toen ik naar buiten stapte was het 12 graden. Maar het wordt beter, ik ga het je vertellen. En we kijken ook naar de verkeersinformatie. Grote probleem op de A8, hoorde je al. Ik hou je op de hoogte, maar eerst even lekkere muziek toch.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Ja, als je lekker radiotje nu afgaat, doen we dat op een rustig moment. Alicia Cara. Samen met Norah Jones. I'm in trouble. 10:08.

Alicia Cara. En ze mag het samen doen met niemand minder dan Norah Jones. Bijna 14 over 8 op jouw radio. I'm in trouble. Ja, maar meer trouble te vinden is op de A8. Je hebt het misschien net al gehoord, maar het blijft oplopen. Houd daar even rekening mee als je die kant op gaat. Meer dan een uur precies eigenlijk op dit ogenblik, tussen Zaanstad en Amsterdam, de A8, Zaanstad, Assendelft, knooppunt Zaandam. 4 kilometer, dat lijkt heel weinig, maar het is wel een uur. De rechte rijstrook is dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Dus let op, de A8.

beetje terug in de tijd, maar wel een heerlijk nummer. Passenger, weet je het nog? Let her go. We laten hier voorlopig nog even niet gaan. Blijf luisteren. Tot 10 uur zijn we bij je met de ochtendshow. Vandaag de dag.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Oh, mooi toch? Je krijgt van mij het weerbericht in Haarlem. Het loopt gelukkig alweer wat op. Vanochtend, toen ik naar buiten stapte, 12 graden in Assen-Delft. Het is gelukkig hier in Haarlem nu alweer 15 graden. En vrees niet, het wordt overwegend zonnig. We gaan naar de 24 graden. Maar die is pas zo aan het eind van de middag bereikt. Om 10 uur, als wij stoppen hier met vandaag de dag, is het 18 graden. En tegen 12 uur is het al 21 graden met lekkere zon. Dus het komt wel goed. Een windje, ja, dat staat er ook, 12 kilometer per uur. Mon cœur, tu es fou.

Zaz. De artiestennaam van Isabelle Véronique Gevrey. Een Franse zangeres natuurlijk. Mon cœur, tu es fou. Oftewel, mijn hart, je bent gek.

0: Uit 2025.
1: Ah,
0: Franse taal blijft toch mooi, hè? Ja, de politie heeft een derde verdachte aangehouden in een Haarlemse oplichtingszaak. Afgelopen vrijdag werden na een achtervolging van Haarlem naar Velsenbroek al twee mannen aangehouden. Misschien heb je erover gelezen of gehoord. De politie is nog op zoek naar een mogelijke vierde verdachte zelfs. De derde verdachte is op een later moment die dag in Nieuwegein aangehouden. Het zou gaan om klusjesmannen die zich intimiderend hebben opgesteld tegenover twee ouderen in Haarlem. De buren grepen daarop in en belden de politie. De mannen worden verdacht van oplichting van enkele duizenden euro's. Volgens de politie is nog niet duidelijk of de mannen de oudere bewoners hebben weten op te lichten of dat dit is voorkomen. Na de melding volgde een achtervolging van Haarlem naar Velsenbroek. Daar zijn de twee klusjesmannen aangehouden. Een ander wist te ontkomen, maar is later op de dag dus toch aangehouden. Om de man te vinden had de politie een burgernetmelding gestuurd. De inwoners werden gevraagd om bij aantreffen direct 112 te bellen. Nou, een politiewoordenvoerder zegt dat het onderzoek nog bezig is, waardoor de politie geen uitspraken kan doen over de zaak zelf. De verdachte moet nog worden gehoord. In de oorspronkelijke melding werd gesproken over vier personen. Afhankelijk van de verhoren gaat de politie nog op zoek naar een mogelijke vierde persoon. We houden u op de hoogte. Helaas niet meer onder ons, maar we hebben heel veel muziek vandaag. We hebben het natuurlijk over Whitney Houston. Richting het Haarlem 105 nieuws met Tessa Bosma. Love all save today.

0: Ja, je luistert naar Vandaag de Dag, de ochtendshow. We zijn er elke werkdag tussen 7 en 10 uur. Gisteren beet hij het spits af. Bob Evers weer terug geweest. Alweer een week, zeg. En morgen is Bob Evers er ook. Dan zit hij hier tussen 7 en 10. En donderdag Benito van Amersfoort en vrijdag ben ik weer terug. En dan hebben we de hele week gecoverd, zoals het zo mooi Engels heet. Zaterdag en zondag zijn we er niet. En dat heeft met het zomerreces te maken. Op dit ogenblik Pedro van Looij op vakantie. Die komen allemaal weer terug aankomend weekend. En datzelfde geldt voor Ron Anbeek, die er even 2 weken niet is. Vanaf volgende week gaan we ook weer de weekendeditie doen tussen 7 en 10. Nou, dan weet je dat ook even. Hier is Tessa Bosma, het Haarlem 105 nieuws.
1: Haarlem 105.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen, Tessa.
2: Goed nieuws voor gebruikers van het Spaarneveer. Het elektrische pontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest vaart sinds vandaag weer volgens de normale dienstregeling. De pont lag de afgelopen week stil door problemen met de accu's, waardoor veilig varen niet meer mogelijk was. Inmiddels zijn de storingen verholpen en kunnen passagiers weer de hele dag gebruik maken van het veer. Haarlem hoort bij de 5 beste steden van Nederland om tweedehands en vintage te shoppen. Dat blijkt uit landelijk onderzoek. Vooral het grote aanbod aan vintage en kringloopwinkels in de binnenstad zorgt voor de hoge notering. Daarmee is Haarlem een populaire bestemming voor liefhebbers van duurzaam winkelen. Zandvoort zet tijdens het racefestival een stap richting een schoner evenement. Horecaondernemers stappen gezamenlijk over van wegwerpbekers naar herbruikbare hardcups. Bezoekers betalen bij hun eerste drankje een statiegeldbedrag voor de beker en krijgen een deel ervan terug als ze die weer inleveren. Met de maatregel willen de gemeente en de organisatie de hoeveelheid zwerfafval en restafval tijdens het festival flink verminderen. De New York Times tipt Haarlem als alternatief voor het overvolle Amsterdam. De Amerikaanse krant is in Europa op zoek naar alternatieven voor druk bezochte toeristische steden. Haarlem is daarbij een van de 6 bestemmingen die worden aanbevolen. De krant roemt onder meer de Gouden Straatjes, de Verborgen Hofjes en het Frans Hals Museum. En de gouden tip voor bezoekers? Stap in een bootje en ontdek de muggenstad vanaf het water.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn 1 dode en 2 gewonden gevallen. Er zijn onder meer pakhuizen geraakt. Door de droogte zijn in het Westland veel voetbalvelden onbespeelbaar. De velden zijn door omdat er niet mag worden gesproeid. En van de gemeente mag je ook de velden niet op omdat ze dan nog verder kapot kunnen gaan. De regering van Colombia heeft een noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van gisteren. Daardoor kunnen er makkelijker maatregelen worden genomen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Bij de beving vielen zeker 130 doden. Het weer, een zonnige dag. Alleen in het noorden zijn er stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Door ongelukken loopt het verkeer in Noord-Holland vertraging op. Onder andere op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam is de rechterrijstrook dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. De A27, Utrecht-Almere, een ongeval tussen Hilversum en afrit Almere Haven veroorzaakt daar vertraging. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op 15 minuten extra. Tot slot de N201, Hilversum richting Uithoorn. 10 minuten extra tussen afrit Nederhorst-en-Berg en Loenersloot. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
5: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
5: Met Rob Jonker.

0: Beatles. The Long and Winding Road. 6:30. Ja, het is dinsdag 11 augustus en op maandag komt justitie altijd bij elkaar, de officier en de rechtbank, om over zaken te praten waar nog geen uitspraak is of dat de gevangenhouding moet worden verlengd. En dit is er een. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 19-jarige Beverwijker niet alleen van een poging tot doodslag, maar ook van openlijk geweld. Op 28 augustus vorig jaar, dat is bijna meer dan een jaar geleden, zou hij samen met twee minderjarige jongens in Beverwijk een jongen met geschoeide voet tegen zijn hoofd hebben geschopt terwijl het slachtoffer op de grond lag. En op 12 mei vorig jaar zou een ander slachtoffer in Muiden door deze Beverwijker samen met anderen tegen de grond zijn geslagen en tegen zijn hoofd en lichaam geslagen en getrapt en over de grond gesleept. Het gaat om hele ernstige feiten, zo vond de officier van justitie. Ze sprak maandag tijdens een voorbereidende zitting bij de rechtbank in Alkmaar. Iemand is bewusteloos geslagen en achtergelaten. Hij heeft 8 uur daar alleen zwaar gewond gelegen. Gebroken neus, gebroken ribben, een breuk in zijn oogkas en een klaplong door het geweld. Ja, de aanklager zei dit in een reactie op het verzoek van de advocaat Niek Hendriksen. Die wil dat de rechtbank zijn cliënt vrij zal laten uit het voorarrest. De verdachte wil starten met zijn opleiding. Hij is heel gemotiveerd, al dus de raadsman. Het is een slimme jongen, hij heeft HAVO gedaan, hij wil naar school en weer wat van zijn leven maken. De verdachte beaamde dat ook. Ik zit al 8 maanden vast, ik heb gezien dat dit niet het leven is wat ik wil. Ik heb nu echt de motivatie om een opleiding af te maken. Ik wil wat maken van mijn leven. Ja, de officier van justitie is erop tegen dat de verdachte vrijkomt uit voorarrest. Dinsdag, vandaag, wordt bekend wat de rechtbank daarover denkt. Ja, ik vind het altijd een hele moeilijke zaak. Ieder verdient een tweede kans. Maar in dit geval, 2 keer geweldpleging is toch wel heel heftig. Ik weet niet wat jij ervan vindt. Laat het horen. Je kunt ons bereiken via 06-105-105-38. Laat horen wat je van deze zaak vindt zoals die in het Haarlemmerdagblad staat.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Sunnery James en Ryan Marciano. Ze zijn weer terug met een hele nieuwe.
2: Oh.

I wonder, ja, en als je je afvraagt, waar kan ik woensdag die mooie zonsverduistering zien? Want die gaat beginnen. Vlak voordat de zon woensdagavond ondergaat, zal deze bijna 2 uur lang geblokkeerd worden door de maan. Misschien wist je het niet, maar het is echt zo. En ook in Haarlem blijkt maar liefst 88% van de zonsverduistering plaats te vinden. Ja, wanneer dat de volgende keer gaat gebeuren in het land, dat is in 2039. En een volledige zonsverduistering in Nederland, ja, dan ben ik er al lang niet meer. 2135. 2135 het jaar. Ja, dat is heel ver weg. Goed. Zaak om een goede plek te krijgen om het zeldzame fenomeen te kunnen aanschouwen. En daar heeft het trouwens wat een aantal leuke tips voor. En die ga ik met je delen. Boulevard Barnaar in Bloemendaal. Daar kun je keurig over de kust kijken en een prachtige zonsverduistering. Of Venti Beach. En die gaat er een hele een evenement van maken. Onder het genot van een rokende barbecue kun je tussen 7 en 9 uur een stoel en een tafel aan het strand boeken. Eclipsebrillen zijn er begrepen, want hou daar rekening mee. Je mag niet naar de zonsverduistering kijken. Dat kan schade veroorzaken, dus je hebt een eclipsebril nodig. Ja, in plaats van aan zee kun je natuurlijk ook de Zuidpier IJmuiden aandoen, want dan kun je met die pier kun je een heel stuk de zee inlopen, waardoor je dus een hele mooie zonsverduistering kunt zien. Het kopje van Bloemendaal, wie kent het niet? Vroeger zat er een pannenkoekenrestaurant. Daar heb je een uitkijktoren die in de Tweede Oorlog werd gebouwd als observatietoren. En waar je natuurlijk een prachtig uitzicht kunt hebben. En ja, wil je niet die kant op, dan hebben we natuurlijk ook wel iets in Haarlem. Wat dacht je van de dakkas boven de parkeergarage? De Kamp, daar heb je ook een prachtig uitzicht. En anders een stukje verder, de busstation De Hoek in Hoofddorp. Jazeker, een overstaphalte vlakbij Schiphol, waar de bussen richting Haarlem, Amsterdam, Leiden en Alphen aan de Rijn gaan. Maar woensdag misschien wel een Stairway to Heaven. Oh, wat leuk. Ja, de tijdstippen. Wanneer in Haarlem gaat die eclipse plaatsvinden? 16 over 7, 19.16 uur. En het hoogtepunt is om 10 over 8. En om 3 over 9 is het hele spektakel weer voorbij. Hou er rekening mee, zoals ik het al zei. Doe een eclipsebril op als je ernaar wil kijken. Want permanente oogschaduw ligt op de loer. 105.

in de tijd, 2010. Mary Mary uit de groep. En dat nummer heet Shackles. En shackles, dat zijn ketenen, boeien. En die boeien moeten los, dan kun je gaan dansen namelijk. 14 voor 9 op jouw lokale radio. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105, de lokale radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Live vanuit de Zuiderzijdig nummer 10. Daar zijn we voor je bij. En niet alleen met lekkere muziek, maar ook met lokaal nieuws. Ja, het is allemaal wat minder fraai op deze dinsdag, de 11 augustus. Allemaal vervelende nieuwtjes, maar ook vervelende nieuwtjes moet je delen. Twee geparkeerde auto's aan de Engelandlaan in Haarlem-Schalkwijk. Haarlem-Schalkwijk zijn vannacht, in de nacht van maandag op dinsdag, beschadigd nadat een auto er tegenaan...

al is gevonden. De beschadigde voertuigen zijn afgezet met lint. En de eigenaren moeten bij het daglicht maar eens kijken hoe groot de totale schade is. Het zal je maar gebeuren dat je vanochtend je woning uitkomt om naar je werk te gaan. En dan tref je een behoorlijk beschadigde auto aan. Nogmaals, kijk het even terug bij harmsdagblad.nl. Ilse de Lange, meer dan 25 jaar in het vak. En dat moet something good zijn. Zo heet die nieuwe single ook.

Ilse de Lange. Vooral de afgelopen periode weer bekend als jurylid bij The Voice. Something Good. 9:10 op jouw radio. Fijn dat je naar ons luistert. En we zijn er niet alleen met de ochtendshow. Straks om 10:00 Jan Gaus. Met Haarlem werkt. Elke werkdag tussen 10 en 12.

0: Ja, en iets minder goed is de verkeersinformatie op de A8. Het is betrekkelijk rustig in Nederland. Dat heeft nog alles te maken met de vakantieperiode. Maar toch, Zaanstad-Assendelft knooppunt Zaandam. Dat is de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En daar sta je gewoon een uur vast over 4 kilometer. Je zal er maar in staan. Sterkte.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9.
3: Haarlem 105.
0: Ed Sheeran. In het Persisch. En dat nummer heet...

de wereldburger. Ed Sheeran. Uit het Persisch. Azizan betekent mijn geliefde. En had er een grote hit mee in Nederland. En ook daarbuiten 7 voor 9. Je krijgt zo het weerbericht in Haarlem.

je krijgt het weerbericht op dit ogenblik alweer 16 graden. Maar vanochtend was het frisjes, kan ik vertellen. Er waren ook wel mietsbankjes op de randweg toen ik richting de Zeilweg reed. En dat was wel kwart over zes, tien over half zeven. Het was wel frisjes. Dus dat is de reden, als je naar radio kijkt, dat kun je namelijk wel. Via onze Haarlem105.nl website kun je ook radio kijken. Dan zie je dat ik lange mouwtjes aan heb. Maar het wordt warmer. Het is 16 graden en het gaat naar 24 graden. Maar dat is pas rond een uur of vijf vanmiddag in Haarlem. Maar om even een beeld te geven, om 12 uur is het alweer 21 graden. Prima terrasweer of misschien zelfs wel een strand. Wind 16 kilometer per uur. Richting het Haarlem 105 nieuws. Nee. Richting het gewone nieuws.

0: de musical komt naar Nederland. MJ. Op dit ogenblik weer heel erg hard. Ook vanwege de biopic. In de bioscopen. Michael Jackson. Human Nature. En ik weet me nog te herinneren dat hij aan de voorbereidingen bezig was van die heel veel voorstellingen in Londen. En daar is natuurlijk een cd toe van gemaakt. Helaas is het er niet meer van gekomen, want hij overleed. Maar over dit nummer zei hij, it needs to sizzle. Human Nature. Sluiten we het tweede uur af. Maar niet getroerd, we gaan nog een uurtje door. We zijn bij je. Als je net wakker bent geworden en je wekker radiootje aanstaat. Dat sizzelen, oh. Zoals gezegd, op naar het derde uur. Blijf lekker luisteren. We hebben lokaal nieuws voor je. We hebben het Haarlem Dagblad opengeslagen. We hebben straks om 9:30 het Haarlem 105 nieuws met Tessa Bosma. En we hebben natuurlijk heerlijke onderscheidende muziek. Kortom, alle reden om lekker te luisteren. We kijken natuurlijk ook naar de weersverwachtingen in het volgende uur. En de verkeersinformatie. Grote problemen op de A8. Meer dan een uur vertraging als je vanuit Zandstad Assendelft naar Zaandam rijdt. Met 4 kilometer heeft alles te maken met een rechte rijstrook die dicht is. En een vrachtwagen. En er is ook schade aan het wegmeubelen. Dus er is wel wat gebeurd daar. Kijk vooral uit. Blijf lekker luisteren. Hou me ingetuned op Haarlem 105. Tot zo na het nieuws.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo door en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
5: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
4: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
6: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijven tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
4: Dat eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Verreweg de meeste vertraging vandaag in Noord-Holland en wel op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de rechte rijstrook en daarom is die afgesloten. Reken op 60 minuten vertraging. Dan nog een kleine vertraging op de A27 Utrecht-Almere, want tussen Eemnes en afrit Almerehaven doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
0: Goedemorgen Haarlem, derde uur vandaag de dag.
2: Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen. Als net je wekkerradiootje afgaat, omdat je nog een vrije dag hebt, of misschien later moet beginnen, dan zingt hij je toe. Bruno Mars. Risk it all. Vertel maar, Bruno.

0: Wat een liefdesbetuiging. Bruno Mars. Zijn echte naam, Piet Hernandez. Ah, wat een lekker begin van de derde uur. Risk it all. Wat gaan wij doen in de derde uur? Welkom bij Haarlem 105 vandaag de dag. De ochtendshow, jazeker. Live vanuit de Zijweg, Zijlweg nummer 10. Daar kun je ons vinden midden in het centrum van Haarlem... achter de grote Albert Heijn. Nee, we worden niet gesponsord, maar dat is een beetje een herkenningspunt. En als je daar dan loopt in die Zijweg, Zijlweg... dan zie je een prachtige flyer. En daar zitten wij op de eerste etage, Studio 1. Het zonnetje breekt door. Vanochtend was het nogal... stevig fris. Ja, het was 12 graden. Om 6:15 toen ik het bedje uitstapte. Vandaar dat ik even iets van met lange mouwen aan heb, maar dat gaat heel snel uit. Ga je straks de weerzin voorspellingen geven in Haarlem? We kijken natuurlijk ook even naar de verkeersinformatie. Je hoorde net al de A8. Dat zal voorlopig nog wel even blijven. Maar we houden je op de hoogte. We gaan natuurlijk even naar het landelijke nieuws kijken zo. Maar eerst even, straks om 9:30 is ze er weer. De nieuwslezeres van de dag. Tessa Bosma. En waar gaat Tesla het over hebben? Ik ga het je vertellen. Alvast een reden om lekker te blijven luisteren naar Haarlem 105. Brand in afvalcontainer aan de Generaal Cornierstraat. Ja, er zijn nog wat branden. Ik heb ook nog een andere brand. Daar ga ik je straks over vertellen. Vervelend nieuws, maar dat hoort er nou eenmaal bij. Wat prettig nieuws is, het Spaarbeveerpontje is weer open. Je kunt van Schalkwijk richting Haarlem Zuidwest. En dat is heel prettig om te horen. Duurzamer racefestival Zandvoort. Altijd een interessant item. En wil je lekker vintage shoppen in Haarlem? Dat kan. Tessa vertelt erover. En over Haarlem gesproken, we hebben de New York Times gehaald. Jazeker. Haarlem, volgens de Amsterdammers, de Amerikanen, blijkt het een fantastische plek te zijn in Haarlem. Tessa vertelt erover. Dus alle reden om straks om 9:30 even te luisteren naar het Haarlem 105 nieuws. En niet alleen om 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30. Elk uur rond de klok van 9:30. We gaan even naar het landelijk nieuws kijken. Ja, het is de tweede dag van het EK atletiek in het Britse Birmingham. En vandaag is het Femke Bol. Oftewel, Femke Broedersbol. Ze is getrouwd. Zij maakt haar EK-debuut op de 800 meter. En dat kun je vanmiddag om 1:05 live volgen. 8:45 vanavond is er een finale 5000 meter vrouwen. Daar zijn we met 3 vrouwen zijn we daar aanwezig. Dus er zijn wel wat kansen op medailles natuurlijk. Maureen Koster, Jennifer Gunnekers en Amina Matouch. Tussen 10 en 16 augustus zijn de sportwedstrijden elke dag live te zien bij de NOS. En de avondsessies zijn iedere dag vanaf 7:50. Dat is niet het bord op schoot op de NPO3, want dan heb je denk ik al gegeten. En de NOS.nl. Onze prinses Amalia, die houdt van paardrijden, dat weet je misschien wel. Die bezoekt vandaag de opening van de Wereldruiterspelen in Duitse Aken. Het toernooi bestaat uit 6 disciplines. Ik weet helemaal niets van paardensportmensen, maar ik ga ze toch noemen. De dressuur, nou, dat begrijp ik wel. Eventing, ik zou niet weten wat het is. Mennen, dat begrijp ik ook nog wel. Paradressuur. Groot vraagteken bij mij. Springen, nou, dat is wel duidelijk. En voltage. Mooie naam, hè? En we gaan nog even naar het voetbal kijken. Want de NEC speelt de voorronde van de Champions League. Ze zijn er nog niet. Feyenoord en PSV gaan wel de Champions League spelen. Misschien weet je het, vorige week Griekse Olympiakos Piraeus. Daar speelden ze 0-0. En vanavond is de heenwedstrijd of de terugwedstrijd in Nijmegen thuis. En dat kan je ook via NPO Radio 1 volgen. Dat alles allemaal. Nogmaals, straks de verkeersinformatie. En uiteraard de voorspellingen. Hoe gaat het weer worden in Haarlem en omstreken? Maar ook lekkere muziek.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: En donderdag is hij er weer. Remco Lanting. Tussen 9 en 11 uur 's avonds op de donderdagavond. De Disco Train. En misschien draait hij deze ook nog wel voor je. Een van mijn favorieten, Dan Hartman, Relight My Fire.

Ja, ik ben nog zo'n oude DJ. Uit de jaren 70. En als het een beetje stil werd op de dansvloer, dan draaide ik Dan Hartman. En je kreeg hem vol, hoor. Heerlijk nummer. Je hebt ook de lange versie. Die duurt bijna 9 minuten. Dat gaan we niet doen. Loretta Holloway zingt mee. Je krijgt van mij zo het weerbericht. Ja, het is 17 graden. Vanochtend was het 12 graden. 13 graden in Haarlem. Het was een frisse nacht, kan ik je vertellen. Maar dat wordt gauw goed gemaakt. Straks rond 5 uur vanmiddag hebben we maximaal 24 graden. En om je die te geven, rond 12 uur is het al 21 graden in Haarlem. De zon is heerlijk aan het schijnen. Dus het wordt gewoon een mooie dag. Hoe zit het met het briesje? We hebben een briesje van 15 kilometer. Mm-hmm. Dat bedoel ik. Stephen Marley, de zoon van Bob. En hij maakt lekkere muziek zelf.

0: ja, het blijven grote schoenen om te vullen als je vader Bob Marley heet. Maar hij doet zijn best hoor. Steven Marley. The Hills als intern een nieuw album en een gelijknamige single. The Hills of St. Ja, het mooie van live radio is, want we zijn gewoon live aan de zeilweg nummer 10... is dat collega's soms wel eens even iets doorsturen wat ze meteen met de luisteraars kan delen. Want ben je een Max Verstappen-fan, nou, dan kun je richting het Marsmanplein. Therese Abeling, een van onze lezeressen, die staat op een prachtige foto, kan ik je zeggen. Het is namelijk de auto van Max Verstappen die je kunt bewonderen op het Marsmanplein. Ja, dan sta je er gewoon bij. Ja, ik heb helemaal niets met de Formule 1, maar het ziet er wel heel erg mooi uit. Overigens, een week geleden, ik woonde natuurlijk in Assendelft bij Uitgeest, bij de Jumbo, mag ook geen reclame maken, daar stond hij ook. Dus hij gaat via allerlei verschillende plekken, kun je hem bewonderen. Nu dus in Haarlem aan het Marsmanplein. Dus mocht je het leuk vinden, kun je die kant op gaan.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Robert Gray Band op jouw radio, 18 over 9. Don't be afraid of the dark. En anders gewoon een lichtje aan, hè.

Je kent hem natuurlijk, Robert Cray. En zijn band. Don't Be Afraid of the Dark. We gaan zo even naar de verkeersinformatie. De actuele stand van zaken op de weg. Mocht je nog onderweg gaan, dan geven we je wat adviezen mee. Ja, de A2 Utrecht richting Amsterdam bij Apkoude, Amsterdam Zuidoost. Daar sta je 3 minuten vast over 2 kilometer. Maar de belangrijkste die al een langere tijd voortduurt, maar het begint nu wat minder te worden. Dan heb ik het over de A8 Zaanstad Amsterdam. Bij Zaanstad Assendelft, daar woon ik. Dus daar moet ik altijd de A8 op. Ga ik niet doen nu. 45 minuten met 4 kilometer. Het heeft alles te maken met een rechte rijstrook die helemaal dicht is door een ongeluk met een vrachtwagen. Er is ook wat beschadiging aan het weg. En daarom duurt het allemaal zo lang. Dus Zaanstad Assendelft knooppunt Zaandam, 45 minuten met 4 kilometer. 105. I've got to travel alone. Ja, het is niet anders. Tiwayo, 8:30.

0: Matty Wajo heet hij. Hij is in Parijs geboren. Een soulzanger en songwriter. En hij wordt de Young Old genoemd vanwege zijn stem. Met een behoorlijke diepgang. Nou ja, zeg het maar. I've got to travel alone. Op Haarlem 105 vandaag de dag. Ik heb nog één nummer voor je voordat we naar het Haarlem 105 nieuws met Tessa Bosman gaan. The Weeknd staat nog niet voor de deur.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9. Haarlem 105.
0: Geen traantjes laten. Het Haarlem 105 nieuws komt eraan. Save your tears.

0: Ja, er was sprake dat The Weeknd zou stoppen met zijn optredens en muziek maken. Maar daar is hij op teruggekomen. Gisteren kwam een bericht binnen dat hij gewoon doorgaat. Niet van plan om langer afscheid te nemen. Tijdens een concert liet hij dat weten. The Weeknd. Abel Tesfaye. En hij komt uit Canada. Ze zit al klaar op haar zolderkamer. Tessa Bosma. De nieuwslezeres van de dag. Je hoort er vandaag elk uur rond de klok van 00:30. Dus straks om 10:30, 11:30, 12:30, 1:30. Maar hier is ze nu met het Haarlem 105 nieuws.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen Tessa.
2: Goed nieuws voor gebruikers van het Spaarneveer. Het elektrische pontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest vaart sinds vandaag weer volgens de normale dienstregeling. De pont lag de afgelopen week stil door problemen met de accu's, waardoor veilig varen niet meer mogelijk was. Inmiddels zijn de storingen verholpen en kunnen passagiers weer de hele dag gebruik maken van het veer. In de Generaal Cronjé-straat in Haarlem heeft maandagochtend een grote bouwafvalcontainer in brand gestaan. De brand werd rond 16:30 ontdekt. De brandweer had snel het vuur onder controle en wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de omgeving. De politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt de zaak. Ook wordt gekeken of er een verband is met een andere brand die dezelfde nacht plaatsvond in de binnenstad. Haarlem hoort bij de 5 beste steden van Nederland om tweedehands en vintage te shoppen. Dat blijkt uit landelijk onderzoek. Vooral het grote aanbod aan vintage en kringloopwinkels in de binnenstad zorgt voor de hoge notering. Daarmee is Haarlem een populaire bestemming voor liefhebbers van duurzaam winkelen. De New York Times tipt Haarlem als alternatief voor het overvolle Amsterdam. De Amerikaanse krant is in Europa op zoek naar alternatieven voor druk bezochte toeristische steden. Haarlem is daarbij een van de 6 bestemmingen die worden aanbevolen. De krant roemt onder meer de Gouden Straatjes, de Verborgen Hofjes en het Frans Hals Museum. En de gouden tip voor bezoekers? Stap in een bootje en ontdek de muggenstad vanaf het water.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Reddingsteams zoeken in Colombia nog naar overlevenden van de zware aardbeving van gisteravond. Veel gebouwen zijn verwoest en mensen liggen nog onder het puin. Zeker 130 mensen kwamen om, maar het aantal kan dus nog oplopen. Australië en Vietnam gaan hun militaire samenwerking uitbreiden om tegenwicht te bieden aan China. De landen willen onder meer samen militaire oefeningen op zee gaan doen. Vietnam ligt net als veel andere landen overhoop met China over gebieden in de Zuid-Chinese zee. De campagne Wij eisen de nacht op keert vanaf vandaag terug. Die landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen begon een klein jaar geleden, na de moord op de 17-jarige Lisa. En nu wordt er opnieuw aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen. Het weer, een zonnige dag. Alleen in het noorden zijn er stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer op de A8 loopt nog altijd een flinke vertraging op in de richting van Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam was eerder een ongeluk gebeurd met een vrachtauto. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 50 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
5: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
5: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel Tessa Bosma voor het Haarlem 105 nieuws. Straks om 10:30 ben je er weer. Ga je even mee op vakantie? Belle histoire. Michel Vuguin.

0: Melancholie. Dat komt een beetje bij mij bovendrijven. Hij maakte het nummer Michu Vega. Hij was niet zo zeker of dit wel een mooi nummer was. En hij ging op vakantie met zijn zeilbootje. Totdat hij ergens een kade aandeed en aangesproken werd dat het een hele grote hit geworden was. Une belle histoire. Op zich is dit ook een leuk verhaal trouwens. Bijna 6:30. Ja, wat een minder leuk verhaal en een belle histoire is, is de branden die veelvuldig toeslaan in Haarlem. Dit is er ook weer eentje. Een brand in de nacht van zondag op maandag op het tweede terras van de Nieuwe Baron, bij de overgang van de Gierstraat naar de Grote Haanstraat. Daar is de situatie toch wel heel erg vervelend geworden. Tafels, stoelen, bloemenstal en een toevallig geparkeerde scooter zijn volledig vernield. Gelukkig zijn er geen persoonlijke ongelukken gebeurd, zegt Donnie Schutte, de eigenaar van de lunchroom. Ja, het is heel vervelend. De schade is namelijk flink. Los van het meubilair is de bloemenstal zelf ook flink beschadigd. De stalhouder zelf was niet aanwezig toen het Haarlemsdagblad hier aandacht aan besteden. Het verkopen van bloemen zit er voorlopig absoluut niet in. Voor eigenaar Schutte is het wel duidelijk wie de dader is. Hij staat op beeld van de beveiligingscamera. Kijk eens aan. Van een van de buren. Het is een jonge jongen met een blauwe tas en die zwarte kleding draagt. Hij loopt rustig naar de parasol toe en steekt deze in de brand. Binnen de kortste keren komen de vlammen erbij op zijn telefoon. Toen Schutte de beelden aan het Haarlemsdagblad. Ja, de schrik zat er maandagmiddag niet meer in tegenstelling tot de nacht ervoor. Het is alleen maar materiaal gebleven. Als je de boom bekijkt, is die flink zwart geblakerd. Waar Schutte zich wel over verbaast, is dat hij op de bewakingsbeelden ook ziet dat fietsers langskomen, niet stoppen, maar gewoon doorrijden en ook geen 112 bellen. Dat is op zich, ja, daar heeft hij eigenlijk ook wel gelijk in. De woordvoerder van de politie laat het volgende weten. Afgelopen nacht zijn er 2 branden geweest. Je hebt Tessa namelijk net ook gehoord over degene waar Conjé staat. Het vermoeden is dat deze branden door beide personen, bij dezelfde persoon, zijn aangestoken. Ja, en die persoon is aangehouden op verdenking van verboden wapenzit en brandstichting aan de Grote Houtstraat. Nou, we gaan dit nog volgen, maar het blijft heel vervelend allemaal.
1: Muziek uit de buurt. Haarlem 105.
0: Chef Special. 2 oktober in de Philharmonie. En misschien spelen ze deze wel. Ik hoop het.

0: hoop dat je al kaartjes hebt, want overal is het een beetje uitverkocht. Op 26 september, Landgoed Caprera uitverkocht. AVAS Live, 10 en 11 oktober uitverkocht. Zes special, met een jasje en oulet. Muziek uit je buurt.
1: We could be anything we wanted to be.
0: Hij maakte een aanleiding van de geboorte van zijn kind. Superman. Ah, mooi nummer. Ja, wat ook mooi is, vlak voordat de zon woensdagavond ondergaat, dat is morgenavond, zal deze bijna 2 uur lang geblokkeerd worden door de maan. Je hebt het ongetwijfeld gelezen. Grotendeels, want een volledige zonsverduistering die zal in Nederland pas gaan plaatsvinden. Schrik niet. In 2135. Dan zijn we er al lang niet meer, lieve luisteraars. Tenminste, de jongste misschien. Nee, dat is een hele lange tijd. Zelfs een vol gedeeltelijke zonsverduistering. Ja, dan moeten we wachten tot 2039. Nou, die kan ik eventueel nog wel meemaken. Ja, wat is natuurlijk zaak om een goede plek te gaan vinden als je dit zeldzame fenomeen wil meemaken. En het leuke is dat Hamza daar een leuk overzicht heeft van gemaakt. En misschien kun je daar wat aan hebben. Boulevard Barnaar in Bloemendaal. Natuurlijk de meest voor de hand liggende plaats bij een zonsverduistering. En dan kun je prachtig over de zee heen kijken. Wat dacht je van Fenty Beach? Die maakt er helemaal een evenement van in Zandvoort. Want er is een rokende barbecue en je kunt tussen 7 en 9 uur een stoel en een tafel aan het strand boeken. Eclipsebrillen zijn inbegrepen. Ik ga je straks vertellen dat het heel belangrijk is dat je een eclipsebril opdoet. Maar je kunt bijvoorbeeld ook naar de Zuidpier in IJmuiden gaan. Je hebt die prachtige pier die de zee ingaat. Gegarandeerd een uitstekend overzicht op de zonsverduistering. Kopje van Bloemendaal, wie kent er niet? Ja, de bekende pannenkoekrestaurant. Het is er overigens niet meer. Er zit een ander restaurant. Het is gebouwd in de Tweede Wereldoorlog als observatietoren. En tegenwoordig als uitkijktoren. Daar zou je natuurlijk ook een prachtig overzicht kunnen hebben. Wil je het wat dichter bij huis hebben? Nou, dan kun je bijvoorbeeld naar, ja zeker, de dakkas. Dat is bovenop de parkeergarage De Kamp. Heb je een prachtig uitzicht. En een andere is busstation De Hoek. Hoofddorp ligt een beetje buiten Haarlem. Het is even niet anders. Daar komt hij. De eclipse gaat precies beginnen om 16 over 7. 19 uur 16. Het hoogtepunt is om 10 over 8. En om 3 over 9 is het allemaal weer gedaan. Dan is het klaar. Wil je de verduistering goed bekijken? Ik zei het net al even. Dan is het verstandig om een eclipsebril mee te nemen. Want anders kunnen er permanente oogschaduw opgaan. Keith Urban met Michael McDonald. We Go Back. Hij had ooit iets met Nicole Kidman. En daar gaat het een beetje over.

Keith Urban. De ex van Nicole Kidman. En dit is natuurlijk autobiografisch, dat kan niet anders. Samen met Michael McDonald. We go back. 14 voor 10. Ik had zo het weerbericht van mij in en om Haarlem. Ja, het is op dit ogenblik alweer 18 graden. Vanochtend toen ik om 17:15 wegreed uit Assendelft was het 12 graden. En ik zag zelfs mistbankjes bij de randweg. Maar het komt weer goed. Het wordt maximaal 24 graden. En dat zal zo rond 17:55 vanmiddag zijn. Het moet even opbouwen, om het zo maar te zeggen. 17 km per uur is het briesje. Het is gewoon fantastisch weer.

Wel iets meer dan a little bit. Al wekenlang zon. En je hoort het al op het nieuws. De droogte heeft een impact.

Natuurlijk One Republic op je radio. En het wordt warmer en warmer, hè, de komende dagen. Dus hoed je daar maar weer voor. Ja, een vervelende, onverkwikkelijke zaak in Zandvoort. Zo bericht het Haarlems Dagblad. De 18-jarige Levi uit Zandvoort kreeg het afgelopen weekend de schrik van zijn leven. Toen hij 's nachts van zijn werk richting huis fietste, kwam hij in aanrijding met een touw dat gespannen was tussen twee palen in het centrum van het dorp. Ja, dat is natuurlijk onverkwikkelijk. Hij reed over de kleine krocht richting de rotonde aan het Raadhuisplein, als je bekend bent in Zandvoort. Hij was net klaar met zijn werk. Tussen twee palen op de kleine krocht was een touw gespannen op keelhoogte, waardoor Levi ten val is gekomen. Hij heeft op dit moment nog erg last van zijn verwondingen. En die kun je ook zien, want er zijn wat foto's van genomen door het Haarlems Dagblad. Hij moest naar de dokter voor controle. Ja, de politie heeft inmiddels een getuigenoproep gedaan en onderzoekt de zaak als een zware mishandeling. De recherche doet volop onderzoek en ze zijn er druk mee bezig. We hebben meerdere ondernemers benaderd om camerabeelden te delen. De politie categoriseert het op dit moment als een zware behandeling. Ja, ook burgemeester David Molenburg noemt het incident volstrekt onacceptabel. In een reactie op de social media pagina van de gemeente Zandvoort vraagt hij om een hele krachtige veroordeling. Ik ben het volledig met hem eens. Absoluut onacceptabel. Maroon 5 met Kendrick Lamar. Die doet straks het rapje. Don't Wanna Know.

Ja, vandaag een beetje allemaal van die vervelende berichten, kan ik je vertellen. Er komt net op onze Haarlem 105 website weer een autobrand in de slachthuisbuurt binnen. En ja, twee geparkeerde auto's aan de Engelandlaan in Haarlem-Schalkwijk zijn in de nacht van maandag op dinsdag beschadigd geraakt, omdat een auto er tegenaan raakt. Is dat nou nieuws? Want ja, dan leg je even een briefje neer of je verontschuldigt je. Maar die dader is gewoon op de vlucht geslagen. Bewoners van de Engelandlaan hoorden iets na 12 uur 's nachts een harde klap. En toen ze buiten gingen kijken, zagen ze een auto hard wegrijden. Daarbij twee behoorlijk beschadigde auto's achter zich latend. De politie heeft die auto's met een lint afgezet. En dat was natuurlijk vannacht. Dus als eigenaar sta je morgenochtend op, vanochtend. En dan loop je naar je auto en dan denk je, hè? Nou, er staan een paar foto's bij. Het ziet er absoluut heel vervelend uit. Dat zal je auto maar zijn. Die dader is vooralsnog in het bericht in het Haarlemmerland niet gevonden. Ik hoop dat ze die gaan vinden wat dat betreft.

gaan helaas afscheid van je nemen. En we zetten dus ook de eindtune in. Wat maakte je vanochtend wakker? We zaten misschien wel aan je ontbijttafel. Het duurde je richting de badkamer. En misschien reisden we wel een stukje met je mee. Want je kunt ons live streamen via haarlem105.nl, onze website. Daar staat ook al het nieuws wat onze redactie vergaart. Het meest actuele nieuws ook. Fijn dat je luistert naar de ochtendshow. Elke werkdag. Morgenochtend. Bob Evers is jouw gastheer. Tot 10 uur. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105. Jan Gaus zit klaar. Met Haarlem werkt. Hij doet dat elke werkdag tussen 10 en 12. Van maandag tot en met vrijdag. En in het weekend is hij ook nog te beluisteren. We noemen hem niet voor niets Mr. Haarlem 105. Veel plezier, Jan. Wij zien elkaar en horen elkaar weer terug op de vrijdag. Morgen dus Bob Evers, donderdag Benito van Amersfoort. En vrijdag ga ik het weekend weer met je inluiden. Heb een heerlijke zonnige dag, want dat is het in Haarlem. En wij zien elkaar vrijdag weer. Hoi!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden waar toch op wordt gespeeld kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim 15 miljoen dollar beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam vindt een spoedreparatie plaats tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen eerder vandaag. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 11 augustus. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
5: Dit is het programma Haarlem Werkt met Jesse Hydro.
2: Hij is er elke dag. Jan Gaus en Haarlem Werkt. Haarlem 105.

Jesse Hydro Blokdijk. Ja, inderdaad, hij komt gewoon uit Nederland. Hij zit hier in het systeem. Een lekker nummer hoor. Zeker. Love Like This. Hij komt uit Utrecht, is 23 jaar oud. Goedemorgen, Aardem 105 is dit. Nou, hopen maar dat de goede Jesse Hydro is, hè? Met de AI. Ja, heb ik dat even opgezond en zo. Goedemorgen, het is dinsdag 11 augustus en dit is Block and Crown. And Hold Me Closer.

0: Block and Crown. En Hold Me Closer. Goedemorgen, Arnhem 105.
1: Ja.
0: Zal je gebeuren, hè? Heb je een mooi terras op de Grote Houtstraat. En dan kom je de volgende ochtend en dan is alles verbrand. En dat overkwam deze ondernemer.
2: Als ik met mensen praat over mijn terras bij Hofje, dan heeft iedereen het gelijk over die prachtige boom die op ons terras staat.
3: Ik zie dat je een aanhanger mee hebt. Je bent voorbereid gekomen.
2: Ja, oh sorry, het slaat een beetje in mijn long. Ja, ik ga alles opruimen en hoop vanmiddag nog een ander terras neer te kunnen zetten.
3: Ik hoorde dat je net terug bent van vakantie.
2: Ja, ik kwam vannacht terug en toen hoorde ik dus dat terras in brand gestoken is. Met heel veel schade, vooral aan die hele mooie boom. Ja, ik ben echt al 25 jaar ondernemer, dus ik ben echt heel erg veel gewend. Dus ik ga het gewoon snel opruimen en ik hoop dat het zo snel mogelijk weer wat nieuws staat.
4: Ik vind het een zootje. Ja. Niet normaal gewoon. Dat vind ik.
3: Het is aangestoken.
4: Ja, dat zal wel.
3: Door een minderjarige jongen die is gepakt.
2: Ja, dat hoor ik dus nu net live van jou. Ja, ik ben benieuwd wat een heldere, slimme idee was om dit te doen. En ik hoop dat hij goed gespaard heeft. Want dit, zo'n boom herplanten, dat ik weet geen idee hoe ze dat gaan doen. De terras is natuurlijk makkelijk te vervangen, maar...
4: De mast is verlamd, dus ik denk het niet. Ik denk dat hij weg moet.
2: Ik weet niet hoe ze hem kunnen redden. Misschien kunnen ze hem injecteren of schillen. Of, gelukkig staat hij al heel lang en is hij stevig geworteld. Maar ja, ik weet niet of dat voldoende is.
3: En de kiosk, die staat al een tijdje leeg geworden?
2: Ja, klopt. Daar is nog geen invulling voor. Dus daar zijn wel wat gesprekken over geweest. Maar waarschijnlijk zou die nu wel afgebroken worden. En achter hier is al een boom dood gegaan. Daar is een nieuwe voor teruggeplaatst. Maar je ziet het verschil en hoe lang het duurt voordat je weer zo'n mooi exemplaar hebt.
0: Ja. Onze verslaggever was er vroeg bij. Snel bij ook. Ja. 105. En het is toch wat, hè? Ook die kiosk, die bloemenkiosk die er altijd stond. Er stonden altijd enthousiaste gasten stonden er altijd bij. Ik denk dat ze een beetje in de verdringing zijn gekomen of zo. Ik weet niet wat er aan de hand is daar op dat stukje.

brak hem net voor die basgitaar af. Ja. Ja. Ja. Roy McGray. Maar dat was juist zo magisch. Die, ja, het hele nummer is magisch. Maar ja, het duurt wel 5 minuten. En dat is tegenwoordig heel lang, kan ik je zeggen. Ja. Maar ik heb hem gewoon even lekker helemaal gedraaid. Gwen McGray natuurlijk. En Keep the Fire Burning. En dat is ook voor die ondernemer daar. Keep the Fire Burning. Ja. En dit is Somber.

Lucas Graham. En van die Lucas Graham kennen we natuurlijk ook 7 Years. Daar speelde ik net een klein stukje van. Eens even kijken, hoe laat is het? Ja, nog 2 plaatjes. En dan het Haarlem 105 nieuws. Nieuws en nieuwe muziek hier bij Haarlem 105. Onder andere deze plaat van Leon Bridges. Een hele aparte plaat. Light the Way.

van die nieuwe platen. Je hoorde er daar net een. En dat was natuurlijk Leon Bridges. En Alive the Way. Misha, Selwijn, Sunnery James en T.Y.O. Dat zijn die vijf nieuwe platen. En dit zijn de Bee Gees.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. Goed nieuws voor gebruikers van het Spaarneveer. Het elektrische pontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest vaart sinds vandaag weer volgens de normale dienstregeling. De pont lag de afgelopen week stil door problemen met de accu's, waardoor veilig varen niet meer mogelijk was. Inmiddels zijn de storingen verholpen en kunnen passagiers weer de hele dag gebruik maken van het veer. Zandvoort zet tijdens het racefestival een stap richting een schoner evenement. Horecaondernemers stappen gezamenlijk over van wegwerpbekers naar herbruikbare hardcups. Bezoekers betalen bij hun eerste drankje een statiegeldbedrag voor de beker en krijgen een deel ervan terug als ze die weer inleveren. Met de maatregel willen de gemeente en de organisatie de hoeveelheid zwerfafval en restafval tijdens het festival flink verminderen. In de Generaal Cronjé-straat in Haarlem heeft maandagochtend een grote bouwafvalcontainer in brand gestaan. De brand werd rond 4:30 ontdekt. De brandweer had snel het vuur onder controle en wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de omgeving. De politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt de zaak. Ook wordt gekeken of er een verband is met een andere brand die dezelfde nacht plaatsvond in de binnenstad. De New York Times tipt Haarlem als alternatief voor het overvolle Amsterdam. De Amerikaanse krant is in Europa op zoek naar alternatieven voor druk bezochte toeristische steden. Haarlem is daarbij een van de 6 bestemmingen die worden aanbevolen. De krant roemt onder meer de Gouden Straatjes, de Verborgen Hofjes en het Frans Hals Museum. En de gouden tip voor bezoekers? Stap in een bootje en ontdek de muggenstad vanaf het water. En dan nu het weer. De ochtend begint fris met temperaturen rond de 12 graden. De zon laat zich regelmatig zien, al trekken er ook wat lichte wolkenvelden over. Verder blijft het droog en staat er weinig wind.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: nieuwe single. Oh my god.
1: Jan Gauws is er voor flauwekul, musical, maar vooral voor het nieuws en de muziek uit 023. Dit is Jan Gauws op Haarlem 105.
0: Michael Prins.

Michael Prins. Muziek uit de buurt. Zijn nieuwe single. En die heet Today. En Rondé hoorde je ook nog eens met Oh My God. En Real Thing, die kennen we van Can You Feel the Force? And You to Me Are Everything. Maar deze mag dat er ook zijn. Die kom ik opeens tegen hier in het systeem. Ik denk, ah, laat ik die eens draaien. The Real Thing met Can't Get By Without You. Ach, mooi.

Haarlem Live vanaf deze week in de stad. Dat wordt ook weer heel wat, ook wel weer heel gaaf. En mooi dat we dat soort grote evenementen gewoon hebben. Vogels langs de weg was even gestremd door een frontale botsing tussen een gemeentewagen en een auto.

in het nieuws. Een voertuig van de gemeente Bloemendaal en een personenauto zijn gistermiddag rondom 1:30 frontaal op elkaar gebotst op de Vogelenzangseweg, de N206. Ik mag daar zelf ook wel regelen.

0: Antwoord 5. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Taylor Swift hoorde je daarnet. En dit is dat oude nummer van Talk Talk. En jaren daarna

Doubt met It's My Life. En het origineel van Talk Talk erachteraan. En It's My Life. NOS Journaal van 11 uur zit eraan te komen op deze...

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jan Gaus.
2: Het is 11 augustus. Goedemorgen, dit is het programma

0: single van Dikhout. En ze zijn erbij bij Haarlem Live. Ik wilde bijna zeggen Haarlem Leef, maar dat is heel iets anders. Haarlem Live. En aankomende zaterdagavond om 8:15 staan ze op het hoofdpodium, op het grote podium, op de Grote Markt. Ik weet eigenlijk helemaal niet of er een sprake is van een hoofdpodium en een klein podium. Maar goed, er is in ieder geval de buitenpodia, Grote Markt, Botermarkt en op het Klokhuisplein. En om 7:45 dus van Dikhout. En ja, daar gaan ze vast ook die nieuwe single spelen.
1: De nummer 1 van Zuid-Kennemerland.

zal eens even kijken wanneer zij weer in Caprera zullen zijn. Want dat slaan ze nooit over. Dat vinden ze altijd één groot feest. De 3J's zijn los, past een lekker reggae plaatje van hun. En Silk Sonic daarvoor met Love's Train. En dit is Lenny Kravitz. En het ain't over till it's over bij Haarlem 105. En ik heb straks voor je de zanger Zelwijn. Hij komt hier uit Haarlem, uit de buurt van Haarlem. En right here.

van Four Seasons, hè, die brachten die plaatjes ook uit. Ja, zeker. Er is al eens een keer een musical van geweest in Utrecht. Volledig geflopt, omdat de Nederlanders dat ja, toch niet helemaal meekregen. Nee. Heerlijke muziek was dat. Het was allemaal top. Het kwam geen onder. Nee, dat kan wel gebeuren. Ook wel eens.

0: Botermarkt, Grote Markt en de Klokhuisplein. Dat zijn de buitenlocaties. Maar dan hebben we ook de Antibar, Bierlokaal, Bar, Bobby Bar Dancing. Ik probeer ze allemaal veel te snel op te noemen. Nou, maar goed, je kan ze allemaal op een hele mooie website bekijken. Haarlem Live. Het gaat vanaf morgen al een klein beetje. En donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Ja, kan het nog? Net, ja, ik denk... Ja hoor. Al net voor het Haarlem 105 nieuws van 11:30... hebben we hier Lakshmi met haar nieuwe... Nee, niet haar nieuwe, nee.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. Goed nieuws voor gebruikers van het Spaarneveer. Het elektrische pontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest vaart sinds vandaag weer volgens de normale dienstregeling. De pont lag de afgelopen week stil door problemen met de accu's, waardoor veilig varen niet meer mogelijk was. Inmiddels zijn de storingen verholpen en kunnen passagiers weer de hele dag gebruik maken van het veer. Haarlem hoort bij de 5 beste steden van Nederland om tweedehands en vintage te shoppen. Dat blijkt uit landelijk onderzoek. Vooral het grote aanbod aan vintage en kringloopwinkels in de binnenstad zorgt voor de hoge notering. Daarmee is Haarlem een populaire bestemming voor liefhebbers van duurzaam winkelen. Zandvoort zet tijdens het racefestival een stap richting een schoner evenement. Horecaondernemers stappen gezamenlijk over van wegwerpbekers naar herbruikbare hardcups. Bezoekers betalen bij hun eerste drankje een statiegeldbedrag voor de beker en krijgen een deel ervan terug als ze die weer inleveren. Met de maatregel willen de gemeente en de organisatie de hoeveelheid zwerfafval en restafval tijdens het festival flink verminderen. De New York Times tipt Haarlem als alternatief voor het overvolle Amsterdam. De Amerikaanse krant is in Europa op zoek naar alternatieven voor druk bezochte toeristische steden. Haarlem is daarbij een van de 6 bestemmingen die worden aanbevolen. De krant roemt onder meer de Gouden Straatjes, de Verborgen Hofjes en het Frans Hals Museum. En de gouden tip voor bezoekers? Stap in een bootje en ontdek de muggenstad vanaf het water. En dan nu het weer. De ochtend begint fris met temperaturen rond de 12 graden. De zon laat zich regelmatig zien, al trekken er ook wat lichte wolkenvelden over. Verder blijft het droog en staat er weinig wind.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: draaien bij Haarlem 105. Een van onze grote zomerhits 2026 met Back to Love. Het Spaarnenveer is gelukkig weer in gebruik genomen. De problemen met de accu's zijn opgelost. Vanaf gisteren kon er weer gevaren worden. En meteen ook de hele dag, dus dat is mooi. Het elektrische veerpontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest kampte met een storing, waardoor het pontje een week uit de vaart werd gehaald. Maar nu is het weer gelukkig gewoon weer beschikbaar. Hoe mooi is dat?
1: Het Spaarne stroomt, het Spaarne stroomt, het Spaarne stroomt voorbij, voorbij de stad. Waar niets meer wordt geladen,

Boudewijn de Groot. Het Spaarne stroomt. En dat allemaal naar aanleiding dat het Spaarne-veer weer in gebruik is genomen. Probleem met de accu's is opgelost. Nou, dat is mooi. Vanaf gisteren kon het pontje weer varen, het veer weer varen. En onmogelijk.

0: Calvin Harris. Afgelopen zaterdag heb je hem misschien nog gezien bij Dance Ferry, want daar was hij. En Satisfied. Ja, er zijn nogal wat brandjes in Haarlem als je op onze website kijkt. Dat valt niet mee. Dat is echt. Dan hadden we ook een brandje op het terras bij de Grote Houtstraat aan, bij het hofje. Waar ook die bloemenstal staat. Maar onze verslaggever was er vroeg bij.
1: Ik zie dat je een aanhanger mee hebt. Je bent voorbereid gekomen.
2: Ja, oh sorry, het slaat een beetje in mijn longen.
3: Ja, ik ga alles opruimen en hoop vanmiddag nog aan de terras neer te kunnen zetten.
1: Ik hoorde dat je net terug bent van vakantie.
3: Ja, ik kwam vannacht terug en toen hoorde ik dus dat terras in brand gestoken is. Met heel veel schade, vooral aan die hele mooie boom. Ja, ik ben echt al 25 jaar ondernemer, dus ik ben echt heel erg veel gewend. Dus ik ga het gewoon snel opruimen en ik hoop dat het zo snel mogelijk weer wat nieuws staat.
4: Ik vind het een zootje. Ja. Niet normaal gewoon. Dat vind ik.
1: Het is aangestoken.
4: Ja, dat is allemaal.
1: Door een minderjarige jongen die is gepakt.
3: Ja, dat hoor ik dus nu net live van jou. Ik ben benieuwd wat een helder, slimme idee was om dit te doen. En ik hoop dat hij goed gespaard heeft. Want dit, zo'n boom herplanten, dat ik weet geen idee hoe ze dat gaan doen. De terras is natuurlijk makkelijk te vervangen, maar...
4: De mast is beland, dus ik denk het niet. Ik denk dat hij weg moet.
3: Ik weet niet hoe ze hem kunnen redden. Misschien kunnen ze hem injecteren of schillen of... gelukkig staat hij al heel lang en is hij stevig geworteld. Maar ja, ik weet niet of dat voldoende is.
1: En de kiosk, die staat al een tijdje leeg geworden?
3: Ja, klopt. Daar is nog geen invulling voor. Dus daar zijn wel wat gesprekken over geweest. Maar waarschijnlijk zou die nu wel afgebroken worden. Ja. En achter hier is al een boom dood gegaan en is een nieuwe voor teruggeplaatst. Maar je ziet het verschil en hoe lang het duurt voordat je weer zo'n mooi exemplaar hebt.
0: Ja, het is treurig.

0: dit nummer ook gespeeld. En ze hebben ook de videoclip hier in Haarlem opgenomen. Ja, Turfy Gang was dat. En Zomer in de NL. Ik ben er morgen weer. Hetzelfde tijdstip tussen 10 en 12 uur. Dag.
1: 105.
2: Dit is 105. Het is 12 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer, zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een korte file op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad. Bij Zaanstad 3 kilometer file, de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: 105.
2: De 105 muziekmix.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Goed nieuws voor gebruikers van het Spaarneveer. Het elektrische pontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest vaart sinds vandaag weer volgens de normale dienstregeling. De pont lag de afgelopen week stil door problemen met de accu's, waardoor veilig varen niet meer mogelijk was. Inmiddels zijn de storingen verholpen en kunnen passagiers weer de hele dag gebruik maken van het veer. In de Generaal Cronjé-straat in Haarlem heeft maandagochtend een grote bouwafvalcontainer in brand gestaan. De brand werd rond 4:30 ontdekt. De brandweer had snel het vuur onder controle en wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de omgeving. De politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt de zaak. Ook wordt gekeken of er een verband is met een andere brand die dezelfde nacht plaatsvond in de binnenstad. Haarlem hoort bij de 5 beste steden van Nederland om tweedehands en vintage te shoppen. Dat blijkt uit landelijk onderzoek. Vooral het grote aanbod aan vintage en kringloopwinkels in de binnenstad zorgt voor de hoge notering. Daarmee is Haarlem een populaire bestemming voor liefhebbers van duurzaam winkelen. De New York Times tipt Haarlem als alternatief voor het overvolle Amsterdam. De Amerikaanse krant is in Europa op zoek naar alternatieven voor druk bezochte toeristische steden. Haarlem is daarbij een van de 6 bestemmingen die worden aanbevolen. De krant roemt onder meer de Gouden Straatjes, de Verborgen Hofjes en het Frans Hals Museum. En de gouden tip voor bezoekers? Stap in een bootje en ontdek de muggenstad vanaf het water.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Syrië is de oud-dictator Assad bij verstek veroordeeld tot de doodstraf wegens misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat zijn regime was gevallen. Naar verluid zit hij in Rusland. In Engelen in Brabant zijn vanochtend 2 mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. En Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening begin volgende maand. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou meedoen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Het weer zonnig in het noorden, stapelwolken bij 20 tot 26 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: jas.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar, werden omliggende straten afgezet. En vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jezelgus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Goed nieuws voor gebruikers van het Spaarneveer. Het elektrische pontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest vaart sinds vandaag weer volgens de normale dienstregeling. De pont lag de afgelopen week stil door problemen met de accu's, waardoor veilig varen niet meer mogelijk was. Inmiddels zijn de storingen verholpen en kunnen passagiers weer de hele dag gebruik maken van het veer. Zandvoort zet tijdens het racefestival een stap richting een schoner evenement. Horecaondernemers stappen gezamenlijk over van wegwerpbekers naar herbruikbare hardcups. Bezoekers betalen bij hun eerste drankje een statiegeldbedrag voor de beker en krijgen een deel ervan terug als ze die weer inleveren. Met de maatregel willen de gemeente en de organisatie de hoeveelheid zwerfafval en restafval tijdens het festival flink verminderen. In de Generaal Cronjé-straat in Haarlem heeft maandagochtend een grote bouwafvalcontainer in brand gestaan. De brand werd rond 4:30 ontdekt. De brandweer had snel het vuur onder controle en wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de omgeving. De politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt de zaak. Ook wordt gekeken of er een verband is met een andere brand die dezelfde nacht plaatsvond in de binnenstad. De New York Times tipt Haarlem als alternatief voor het overvolle Amsterdam. De Amerikaanse krant is in Europa op zoek naar alternatieven voor druk bezochte toeristische steden. Haarlem is daarbij een van de 6 bestemmingen die worden aanbevolen. De krant roemt onder meer de Gouden Straatjes, de Verborgen Hofjes en het Frans Hals Museum. En de gouden tip voor bezoekers? Stap in een bootje en ontdek de muggenstad vanaf het water. En dan nu het weer. In de middag wordt het een stuk warmer. De temperatuur loopt op naar ongeveer 22 graden. De zon schijnt geregeld en het blijft grotendeels droog.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Goed nieuws voor gebruikers van het Spaarneveer. Het elektrische pontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest vaart sinds vandaag weer volgens de normale dienstregeling. De pont lag de afgelopen week stil door problemen met de accu's, waardoor veilig varen niet meer mogelijk was. Inmiddels zijn de storingen verholpen en kunnen passagiers weer de hele dag gebruik maken van het veer. Haarlem hoort bij de 5 beste steden van Nederland om tweedehands en vintage te shoppen. Dat blijkt uit landelijk onderzoek. Vooral het grote aanbod aan vintage en kringloopwinkels in de binnenstad zorgt voor de hoge notering. Daarmee is Haarlem een populaire bestemming voor liefhebbers van duurzaam winkelen. Zandvoort zet tijdens het racefestival een stap richting een schoner evenement. Horecaondernemers stappen gezamenlijk over van wegwerpbekers naar herbruikbare hardcups. Bezoekers betalen bij hun eerste drankje een statiegeldbedrag voor de beker en krijgen een deel ervan terug als ze die weer inleveren. Met de maatregel willen de gemeente en de organisatie de hoeveelheid zwerfafval en restafval tijdens het festival flink verminderen. De New York Times tipt Haarlem als alternatief voor het overvolle Amsterdam. De Amerikaanse krant is in Europa op zoek naar alternatieven voor druk bezochte toeristische steden. Haarlem is daarbij een van de 6 bestemmingen die worden aanbevolen. De krant roemt onder meer de Gouden Straatjes, de Verborgen Hofjes en het Frans Hals Museum. En de gouden tip voor bezoekers? Stap in een bootje en ontdek de muggenstad vanaf het water. En dan nu het weer. In de middag wordt het een stuk warmer. De temperatuur loopt op naar ongeveer 22 graden. De zon schijnt geregeld en het blijft grotendeels droog.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem.

Adem in, adem uit, een diepe zucht. Adem in, wat is het liefde in de lucht? Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot. Maar Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht, en nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen de knooppunten Raasdorp en Velzen. De vertraging is nu 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Goed nieuws voor gebruikers van het Spaarneveer. Het elektrische pontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest vaart sinds vandaag weer volgens de normale dienstregeling. De pont lag de afgelopen week stil door problemen met de accu's, waardoor veilig varen niet meer mogelijk was. Inmiddels zijn de storingen verholpen en kunnen passagiers weer de hele dag gebruik maken van het veer. In de Generaal Cronjé-straat in Haarlem heeft maandagochtend een grote bouwafvalcontainer in brand gestaan. De brand werd rond 4:30 ontdekt. De brandweer had snel het vuur onder controle en wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de omgeving. De politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt de zaak. Ook wordt gekeken of er een verband is met een andere brand die dezelfde nacht plaatsvond in de binnenstad. Haarlem hoort bij de 5 beste steden van Nederland om tweedehands en vintage te shoppen. Dat blijkt uit landelijk onderzoek. Vooral het grote aanbod aan vintage en kringloopwinkels in de binnenstad zorgt voor de hoge notering. Daarmee is Haarlem een populaire bestemming voor liefhebbers van duurzaam winkelen. De New York Times tipt Haarlem als alternatief voor het overvolle Amsterdam. De Amerikaanse krant is in Europa op zoek naar alternatieven voor druk bezochte toeristische steden. Haarlem is daarbij een van de 6 bestemmingen die worden aanbevolen. De krant roemt onder meer de Gouden Straatjes, de Verborgen Hofjes en het Frans Hals Museum. En de gouden tip voor bezoekers? Stap in een bootje en ontdek de muggenstad vanaf het water. En dan nu het weer. In de middag wordt het een stuk warmer. De temperatuur loopt op naar ongeveer 22 graden. De zon schijnt geregeld en het blijft grotendeels droog.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst Speciale Interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Almere staat bij Eemnes 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 Muziekmix.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Goed nieuws voor gebruikers van het Spaarneveer. Het elektrische pontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest vaart sinds vandaag weer volgens de normale dienstregeling. De pont lag de afgelopen week stil door problemen met de accu's, waardoor veilig varen niet meer mogelijk was. Inmiddels zijn de storingen verholpen en kunnen passagiers weer de hele dag gebruik maken van het veer. Zandvoort zet tijdens het racefestival een stap richting een schoner evenement. Horecaondernemers stappen gezamenlijk over van wegwerpbekers naar herbruikbare hardcups. Bezoekers betalen bij hun eerste drankje een statiegeldbedrag voor de beker en krijgen een deel ervan terug als ze die weer inleveren. Met de maatregel willen de gemeente en de organisatie de hoeveelheid zwerfafval en restafval tijdens het festival flink verminderen. In de Generaal Cronjé-straat in Haarlem heeft maandagochtend een grote bouwafvalcontainer in brand gestaan. De brand werd rond 4:30 ontdekt. De brandweer had snel het vuur onder controle en wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de omgeving. De politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt de zaak. Ook wordt gekeken of er een verband is met een andere brand die dezelfde nacht plaatsvond in de binnenstad. De New York Times tipt Haarlem als alternatief voor het overvolle Amsterdam. De Amerikaanse krant is in Europa op zoek naar alternatieven voor druk bezochte toeristische steden. Haarlem is daarbij een van de 6 bestemmingen die worden aanbevolen. De krant roemt onder meer de Gouden Straatjes, de Verborgen Hofjes en het Frans Hals Museum. En de gouden tip voor bezoekers? Stap in een bootje en ontdek de muggenstad vanaf het water.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het moederbedrijf van fietsmerken Batavus, Sparta en Babu is failliet, melden de curatoren aan het ANP. De fietsfabrikant uit Heerenveen verkeerde al langer in zwaar weer. Op Schiphol is een man van 33 aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij een plofkraak in Duitsland 2 weken geleden. Na een achtervolging door de politie crashte de auto in Amsterdam, waarin explosieven bleken te zitten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Onder wilde vogels is het virus volgens de minister van Landbouw niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Het weer, morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat tussen Uitgeest en Knauwpunt Kooimeer 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Baboe onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files, onder andere op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Bij knooppunt Kooimeer is de vertraging 10 minuten. Op de A10 bij Amsterdam-Slotervaart ook 10 minuten oponthoud. En 10 minuten vertraging op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Goed nieuws voor gebruikers van het Spaarneveer. Het elektrische pontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest vaart sinds vandaag weer volgens de normale dienstregeling. De pont lag de afgelopen week stil door problemen met de accu's, waardoor veilig varen niet meer mogelijk was. Inmiddels zijn de storingen verholpen en kunnen passagiers weer de hele dag gebruik maken van het veer. Haarlem hoort bij de 5 beste steden van Nederland om tweedehands en vintage te shoppen. Dat blijkt uit landelijk onderzoek. Vooral het grote aanbod aan vintage en kringloopwinkels in de binnenstad zorgt voor de hoge notering. Daarmee is Haarlem een populaire bestemming voor liefhebbers van duurzaam winkelen. Zandvoort zet tijdens het racefestival een stap richting een schoner evenement. Horecaondernemers stappen gezamenlijk over van wegwerpbekers naar herbruikbare hardcups. Bezoekers betalen bij hun eerste drankje een statiegeldbedrag voor de beker en krijgen een deel ervan terug als ze die weer inleveren. Met de maatregel willen de gemeente en de organisatie de hoeveelheid zwerfafval en restafval tijdens het festival flink verminderen. De New York Times tipt Haarlem als alternatief voor het overvolle Amsterdam. De Amerikaanse krant is in Europa op zoek naar alternatieven voor druk bezochte toeristische steden. Haarlem is daarbij een van de 6 bestemmingen die worden aanbevolen. De krant roemt onder meer de Gouden Straatjes, de Verborgen Hofjes en het Frans Hals Museum. En de gouden tip voor bezoekers? Stap in een bootje en ontdek de muggenstad vanaf het water.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij waarschuwt dat Noord-Korea door de samenwerking met Rusland ook gevaarlijker wordt voor buurlanden in Oost-Azië. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. In een illegale mijn in Zuid-Afrika zijn 14 doden gevallen, vermoedelijk door een rotslawine. Het gebeurde op zo'n 100 kilometer van Johannesburg. In die regio wordt veel platina gewonnen. Het weer, morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files in de regio. Onder andere file op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. De vertraging is daar 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam bij Amsterdam-Slotervaart is een ongeluk gebeurd. De vertraging is daar ongeveer 5 minuten. En op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlemhoort5.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou een van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcsok. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A9 Amstelveen-Diemen. Bij Amsterdam-Bijlmermeer is de vertraging 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam-Buitenveldert en Durgerdam ook 10 minuten oponthoud. En op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, mijn naam is Tessa Bosma. Goed nieuws voor gebruikers van het Spaarneveer. Het elektrische pontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest vaart sinds vandaag weer volgens de normale dienstregeling. De pont lag de afgelopen week stil door problemen met de accu's, waardoor veilig varen niet meer mogelijk was. Inmiddels zijn de storingen verholpen en kunnen passagiers weer de hele dag gebruik maken van het veer. In de Generaal Cronjé-straat in Haarlem heeft maandagochtend een grote bouwafvalcontainer in brand gestaan. De brand werd rond 4:30 ontdekt. De brandweer had snel het vuur onder controle en wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de omgeving. De politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt de zaak. Ook wordt gekeken of er een verband is met een andere brand die dezelfde nacht plaatsvond in de binnenstad. Haarlem hoort bij de 5 beste steden van Nederland om tweedehands en vintage te shoppen. Dat blijkt uit landelijk onderzoek. Vooral het grote aanbod aan vintage en kringloopwinkels in de binnenstad zorgt voor de hoge notering. Daarmee is Haarlem een populaire bestemming voor liefhebbers van duurzaam winkelen. De New York Times tipt Haarlem als alternatief voor het overvolle Amsterdam. De Amerikaanse krant is in Europa op zoek naar alternatieven voor druk bezochte toeristische steden. Haarlem is daarbij een van de 6 bestemmingen die worden aanbevolen. De krant roemt onder meer de Gouden Straatjes, de Verborgen Hofjes en het Frans Hals Museum. En de gouden tip voor bezoekers? Stap in een bootje en ontdek de muggenstad vanaf het water.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hij waarschuwt dat Noord-Korea door de samenwerking met Rusland ook gevaarlijker wordt voor buurlanden in Oost-Azië. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta en Baboe, is failliet verklaard. Vorige week vroeg het noodlijdende bedrijf uit Heerenveen al uitstel van betaling aan. Het weer, morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Babou zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roeland Muller.
2: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babou, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
1: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellie van Amstel.
3: Joepoe.

Wendy en Lisa openden Avondexpress. Ik zit hier bij de ventilator en het hitteprotocol is ingegaan. Dus we hebben het vandaag over water. Hoe lekker is dat? Tussendoor de gewone hits, maar ondertussen gooi ik heel veel water over jullie heen. Dat zullen jullie vast erg vinden. Oh.

Ik heb altijd een excuus om dit nummer van Harry Styles uit mijn platenkast te halen. Watermelon, water, hè? Wat heb ik nog meer? Een lekker drankje. Er zit ook water in, ik bedoel, ik moet het een beetje ruim nemen. We gaan naar het land van Maas en Waal, ook water. En we hebben het al over regen en over iets dat eigenlijk geen water is. Dat de komende minuten in Avondexpress.

Het nummer heet in principe Escape, maar tussen haakjes de Pina Colada song. Nou, lekkerder water kun je bijna niet bedenken. Lekker met kokos, yummy. Alcohol voor mij niet zo per se. Ik neem wel een virgin Pina Colada. Volgens mij kan dat. Het volgende nummer is nieuw en tikt 3 keer water. Wine, Into Water, featuring Elton John. Nectar Board. Nectar is ook iets met water erin. Tenminste, er zit wel een component water in Nectar. Nectar wordt dus met Elton John die meedoet. En het is heel rustig en het klinkt heel mooi. Wine Into Water dus.

regio. Nou, dan nodigen we heel graag Boudewijn Groot uit om iets over water te zingen. Het land van Maas en Waal. Het volgende komt trouwens ook water hiervoor. Het is namelijk Fever Dream. Ja, dan komt er water uit je lopen. Alex Warren.

0: grappig is. Ze zingen ergens dat the desert has turned into a sea. Ja, water, klaar. Zo makkelijk maken we het. We gaan straks naar de waterkant met The Simple Minds. En water van liefde door de Dire Straits. Nou, blijf lekker even hangen.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

daarin in de avondexpress. Ik hoop dat je het leuk vindt. Simple Minds, Waterfront over. Ik hoop dat je het leuk vindt. Je kunt altijd reageren, hè? Op 06-105-105-38. En dat is het WhatsApp-nummer van Haarlem 105. Dus geen belletjes, gewoon een appie. 06-105, dat kun je onthouden. 105 en dan 38. Laat van je horen wat jouw favoriete waterplaat. Deze jongens komen trouwens uit Den Haag en maken hele lekkere muziek. Het gaat niet over water, want de hits zitten er ook tussendoor. En och, wat gaan ze lekker. Somjeu en Dark Before the Dawn.

Zo, dat is weer een andere koek. The Dire Straits, Water of Love. Goed, de volgende dame gaat lekker. Heeft niet zulke grote hits meer als in het begin. Maar ja, ik vind het gewoon een heel gek mens. Dat is gewoon leuk gek. Heerlijk. Ik mag haar graag volgen op Insta en zo, wat ze nou allemaal weer doet. En ze schaamt zich gewoon nergens voor. Ik wou dat ik een klein beetje van Lizzo had. Dit is de nieuwste, die heet Bitch. She's a bitch.

0: Dit is 105. Het is 8 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn

0: extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
1: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
0: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
2: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer, ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
0: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Ellie van Amsterdam.
4: Overstappen. Uur 2 van Avond Express.

Ik draai meestal een ouwe aan het begin van een uur Avondexpress. Maar ja, deze is zo vrolijk. Armin van Buuren en Conrad Sewell. Ik hoop dat hij zo heet. Sex, Love and Water. Het gaat over water vanavond. Hoe zou dat nou kunnen? Ik heb koud water zometeen. En een waterval. En water onder de brug. En spraakwater in de aanbieding. Dat de komende minuten in Avondexpress. Ja.

Ach, ik vind Major Lazer zo lekker. En dan doen ze het ook nog met Justin Bieber. Dit heette Cold Water. Ik heb je een waterval beloofd. Nou, die is van TLC. Maar eerst de hit, bijvoorbeeld Talk to You van Another.

Waarom zou ik nou over water hebben? TLC en Waterfalls. Zometeen gaan we nog een keer naar Engeland voor Adele. Maar eerst Shanna Spiro en Material Lover.

Nou, ik hoop dat het een beetje verkoelend is. Laat het aan me weten. Je kunt ons appen tegenwoordig. 06-105-105-38. Dat is heel simpel, hè? De naam van het station. 105-105. En dan 38 eraan. Ja, er zit nog een 38 over. Zometeen wat spraakwater. Even kijken. Ik heb nog iets over regen. Het gaat allemaal over water. En tussendoor wat hits. Bijvoorbeeld zoals deze van Dominic Fike. En die heet Baby Doll.

0: gekocht. Punt.
1: Ik vind dit zo lekker. Extins en spraakwater uit de 90's. Ik hoop dat je een beetje verkoeling vindt hierdoor. Al is het maar geestelijk. Dan nu een cover van Block & Crown. En die hebben het gewaagd om Ain't Nobody op te nemen.

Niet iedereen zal het met me eens zijn, maar soms verlang je wel naar de regen. Dat was Raoul Michel uit deze regio. Kom maar op met die regen. Maar dat was misschien wel duidelijk. Wat hebben we nog meer? Nou, van alles en nog wat. Even kijken hoor. We hebben iets van Deep Purple. Die hebben ook iets over water gezongen. Weet je nog wat? Komt zo meteen wel aan bod. En dan nu good old Jennifer Lopez. God, wat ziet ze er nog goed uit op de leeftijd. Hè? Samen met David Guetta. Dit heet Save Me Tonight.

Stevige muziek in Avondexpress. En waarschijnlijk is dit al een oude bokkenplaat waardig. Maar ik wil het even over een nummer uit de jaren 80 hebben. Dat een beetje een favorietje van me is. Ik heb hem heel lang niet gehoord. En ik zocht op water in de bestanden. En hij zat er gewoon tussen. Ja, dan moet het een oude bokkenplaat worden. Het is een bandje. Uit de New Wave-periode, eind jaren 70, begin jaren 80. En ze hadden een album uit, dat heette From A to B. En schrijft hier al iemand. Eigenlijk was dat meteen al een greatest hits. Want er stond ook op bijvoorbeeld het leuke Living by Numbers Sanctuary. En minder bekend, She's a Magazine of Straight Lines. Het brein achter de band was Tony Mansfield. En die heeft nog heel veel gedaan daarna. Bijvoorbeeld Captain Sensible, ken je dat nog? What? En Nick Strager, Straight Ahead en de B-52's. Die zijn wel het allerbekendst van dit rijtje. En ja, het is gewoon een hartstikke lekker nummer. Niet zo'n heel groot verhaal, wel een bijzonder nummer. En een bijzonder bandje. De oude bokplaat is vandaag New Music met This World of Water.

dit is ook zo oud dat een bokkenplaat had mogen zijn, maar ik weet het verhaal er niet rondom. Ik zal eens kijken. Triumvirat was dat, ook wel een heel lang geleden. En dat heette Waterfall. Ja, ik probeer het een beetje toepasselijk te houden. En de allerlaatste, ja, die is helemaal grappig, want er zit helemaal het woordje water niet in. Maar het heet wel water. Underwater van Harry Vroon. Ik zou zeggen, vrolijk verder met Haarlem 105. En graag tot volgende week.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in

0: Huis ter Veen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
1: Er toch signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen en voor de omwonenden. Voor de oerlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
0: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
2: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
0: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Oh, het is weer dinsdagavond. Koen en Martijn gaan
5: vrolijk verder!

0: Met Sophie Alice Baxter, Relentless Love. Zijn we begonnen met Vrolijk Verder. Het programma dat elke dinsdagavond door is op ons 5.
1: Sowieso.
0: Nou, even wachten.
1: Ja, maar ik sta te popelen, Koen.
0: Dat weet ik. Je was een weekje weg.
1: Ik was een weekje weg. Jij was 2 weken weg. Dit voelt gewoon een beetje als een reunie.
0: Okay.
1: Het voelt een beetje gewoon alsof we dit nou al letterlijk weken niet gedaan hebben met z'n tweeën.
0: Nou, laten we dan beginnen met even voor te stellen. Jouw naam is Martijn.
1: Nou, hier tegenover mij natuurlijk Koen.
0: En 2 mannen van 40.
1: Ja, dat is altijd lekker binnenkomen. Ja, fijn, laten we even gewoon ons voorstellen.
0: Dan weet je meteen wat je in huis hebt.
1: Ja, even de vinger op de zere plek. Hartstikke leuk.
0: Hey, het is Vrolijk Verder is een programma gemaakt door dus 2 veertigers. En het gaat eigenlijk over het leven van 40ers. Het is volledig autobiografisch. Het is allemaal waar. Misschien,
1: Ja, behalve de dingen die niet waar zijn.
0: Dat telt weer
1: die
0: niet.
1: Die niet.
0: Nee, nee. Mocht je willen weten wat wel en niet waar was achteraf, dan kan dat. Moet je gewoon een mailtje sturen. Dan krijg je van ons horen wat wel en niet waar was. Maar voorlopig is alles waar op de radio.
1: Spannend. Hey Koen, we hebben natuurlijk een heel dynamisch leven. Maar waar gaan we het vanavond over hebben?
0: Nou, ik wil het hebben over het leren van het vegen van je billen.
1: Dat is wel belangrijk, ja. Inderdaad. Ik had gehoopt dat je dat onder de knie zou hebben. Maar ik wou zeggen, ik wil je best helpen, maar dat is niet waar.
0: Jammer.
1: Ja, nee, daar ben ik heel eerlijk in. Dat, alleen bij familie.
0: Ben ik geen familie? Ik ben als een broer voor je, zei je laatst. Maar nu even niet.
1: Ja, meestal dat je gewoon heel irritant bent tijdens het eten.
0: Ah, oké. Hey, voor de rest ben ik aan het eten geweest. Dan heb ik daar dingen meegemaakt. Die moet ik echt even spreken. Om te denken, hoe waanzinnig bizar zijn mensen eigenlijk tegenwoordig?
1: Ja, nee, ik moet het ook daarover hebben. Over billenvegen gesproken. Ik ben op vakantie geweest. En daar hebben ze ook hele andere rituelen op het kleine kamertje dan wij hier.
0: Oh, interessant.
1: Dus daar kan ik mooi op inhaken.
0: Ja, precies.
1: En ik wil het ook hebben over wat zegt jouw lievelingsfilmgenre over jou?
0: Oh, hey, dit alles pakken we in met een sausje van de spelletjes. We hebben natuurlijk het café wat zo net open gaat. We hebben Party in Koen, Martijn's muziekmoment. Kortom, voor het weet is het weer 10:30.
1: Ja, hou hem hier en vrolijk verder.

0: Ja, Jesse Jeff en Fresh Prince.
1: Ja, Will Smith kan je hem ook noemen.
0: Ja, maar ik zeg toch de Fresh Prince eigenlijk.
1: Heeft die man voor jou het afgedaan? Nu die Chris Rock een paar jaar geleden echt vol op zijn bek heeft geslagen.
0: Ik vond het niet heel chic. Nee, zeker niet. Ik vond het ook een beetje knullig. Want je zag hem eerst vet hard lachen om die grap. Leg even uit waar je het over hebt.
1: Dus Will Smith, bekende acteur. Onder andere van The Fresh Prince of Bel-Air van jaren geleden. Maar natuurlijk ook daarna in talloze films gezeten. Die was uitgenodigd bij de Oscars van, weet ik veel, 3-4 jaar geleden of zo.
0: Zoiets.
1: En hij heeft gewonnen zelfs, hè, Will Smith. Die heeft die avond gewonnen. Beste acteur voor de film waar hij toen in zat. En Chris Rock, die maakte... die was de presentator van de awardshow. Die maakte een grap ten koste van de vrouw van Will Smith.
0: Ja.
1: En het was niet eens een hele heftige grap.
0: Ja, het was niet heel spannend.
1: Maar het ging erover dat ze geen haar had.
0: En... ja, of een G.I. Jane volgens mij. Of, ja. Of zo klaar was voor de nieuwe rol.
1: Zoiets. Het was niet heel schokkend. Nee. En Will Smith die stond op.
0: Nee, hij moest eerst heel hard lachen.
1: Oh, dat
0: toen
1: heb
0: keek
1: ik.
0: Hij opzij. Toen zag je dat zijn vrouw een beetje boos was. En toen stond hij op.
1: Ja, toen stond hij op. Toen liep hij naar Chris Rock toe. Toen bleek dat Will Smith ongeveer 2 koppen groter is dan Chris Rock.
0: En Chris Rock is chic van hem.
1: Die stond daar nog een soort van te kijken van... nou, dit is best gezellig, wat leuk, iets spontaans. En in één keer haalt hij Will Smith uit. En die slaat hem echt zo... pontificaal met vlakke hand wel. Hè? Slaat hem gewoon echt vol op zijn hoofd.
0: Ik heb geleerd van een vechtsporttrainer.
1: Ja.
0: Je kan beter een vuist krijgen dan een vlakke hand tegen je hoofd.
1: Oh, serieus?
0: Ja, serieus.
1: Oh. Je hebt ook van die vlakke hand
0: klap. Ja, precies. Maar dat is dus echt niet goed voor je hoofd. Maar het gaat door.
1: Ja, nee, dus dat heeft Will Smith toen gedaan. En iedereen zat een beetje te kijken van... is dit nou een soort van sketch? Hoort dit erbij? Ja of nee? Dus het ging er door. En Chris Rock zat ook een beetje te kijken van... wat is dit voor iets raars? Dus de show ging verder. En pak een beetje 4 awards later... stond Will Smith daar met zijn Oscar in handen. Van, oh, ik heb gewonnen. Maar ik heb net iemand op zijn bek geslagen op live televisie. Dat is toch apart.
0: Dat is toch apart. Ja, nou, ik moet zeggen, ik heb hem daar niet echt meer gezien. Is hij vertrokken? Is hij in rusten?
1: Nou, hij had wel laatst...
0: Is hij weer op de weg terug?
1: Ik zag laatst... Will Smith is natuurlijk best wel een artiest die iets voor elkaar heeft gekregen. En hij was ook een van de eerste rapartiesten volgens mij... die een Grammy heeft gewonnen voor zijn raps, voor zijn rapmuziek. Dus hij dacht, nou, hè, als dat met die films even niet lukt... dan stort ik me gewoon weer op die rapmuziek. En hetgene wat hij altijd deed was... daar staat hij onbekend... dat hij dus gewoon hele vrolijke... soort van upbeat rapmuziek maakte.
0: Wat je net
1: hoorde,
0: Summertime.
1: Zonder dat daarin gescholden werd.
0: Nee, precies.
1: Dus dat is hij nu weer gaan maken. Maar nu zag het er echt uit als gewoon... alsof jij en ik dat zouden doen over 10 jaar. En dat we het niet zouden kunnen. Dat was echt... echt tenenkrommend.
0: Maar kan hij het niet meer, bedoel je? Of is hij gewoon te oud? Of bedoel, welke kant wil je op met je vrouw?
1: Ik bedoel, ja. Hij kan het niet meer en hij is te oud.
0: Maar hij wil te vrolijk, te relaxed zijn, te wat je net hoorde, alleen dan een man van 50.
1: Ja, het kwam echt tenenkrommend over en die teksten sloegen nergens op. En hij dacht dat hij iets cools zei, maar dat was eigenlijk helemaal niet cool. En hij maakte zichzelf meer belachelijk dan dat goed voor hem was.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat heb ik laatst gezien. En hij zat wel in een serie of een show.
0: Okay.
1: Iets, of een film.
0: Maar ik heb het idee dat mensen hem dus even passeren. Nog
1: een
0: tijdje wel.
1: Ik zou toch? Nu niet gezellig Will Smith in mijn film naar voren
0: schuiven. Ik denk dat hij wel zichzelf een beetje de voeten geschoten heeft.
1: Misschien voor een paar tientjes of zo. Dat er wel een keertje komt. Maar niet voor de miljoenen die je voorheen
0: ik vond hem tof.
1: Krijgen.
0: Altijd. Tot dat moment. Dat ben ik wel een beetje waar.
1: Misschien zou hij wat hebben aan zo'n Man in Black apparaatje. Dat hij iedereen zijn geheugen kan wissen.
0: Heeft hij openlijk sorry gezegd?
1: Ja, denk het wel. Niet tegen mij persoonlijk, maar wel tegen Chris Rock, geloof ik.
0: Ja, of via Twitter toen destijds nog.
1: Ja, via Twitter, toen dat nog Twitter heette.
0: Maar waarom ga je niet gewoon op tv met z'n tweeën en je zegt je op gasten...
1: als ik Chris Rock zou ik niet op tv gaan met hem. Het loopt heel slecht af.
0: Helemaal niet. Ik kan toch gewoon een keer echt sorry zeggen, in plaats van alleen maar via... DM'tjes?
1: Ik weet het niet. Ik heb gelukkig nog nooit in die situatie gezeten. Ik was niet van plan om in die situatie te komen.
0: Nou,
1: maar
0: kom hier, geef ik even klap.
1: Je weet nooit wat er gebeurt als je een grap maakt over de vrouw van Will Smith.
0: Vrolijk verder.

0: Luister naar 105. Dit was Ring My Bell van Juicy.
1: Ja, featuring Bobby Fallon.
0: Ja, dat zal wat origineel zijn geweest. Precies. Maar dit was een remix. Ik vond hem
1: anders.
0: Zoals wij mogen zeggen, vroeger was beter.
1: Ja, maar alles, hè? Alles was vroeger beter. De vraag is alleen, tot hoe ver gaat vroeger?
0: Alles van gisteren.
1: Ja.
0: Gisteren en verder.
1: Nee, ik bedoel, als je het aan mijn opa vraagt, was vroeger ook een hoop dingen waren beter.
0: Ja, wat is vroeger? Dat is een goede vraag.
1: Ja.
0: Geen idee. Ik ga het beantwoorden nu of niet.
1: Ja, ik heb hier geen antwoord op. Dit is een van de levensvragen, jongen.
0: Oké. Mocht je nou vragen, zit ik nou in godsnaam te luisteren? Je luistert naar Vrolijk Verder. Gepresenteerd door Martijn en Koen. Koen moet je het houden. Martijn is er ook. Laten we het zo
1: doen. Nou ja, zeg.
0: Nee,
1: echt, zonder mij sta je gewoon in je eentje. Hè? We weten allemaal hoe leuk dat is.
0: Ja, vorige week. Ja. Ik heb goede reacties gehad.
1: Ja, jij stond te glunderen.
0: Nee, ik ben blij dat je weer terug bent.
1: Echt?
0: Ja. Ja. Zeker.
1: Ja. Het is ook een enge buurt hier, hè? Dus ik snap dat je niet liever in je eentje komt.
0: Iedereen heeft vakantie nodig, maar het is voor de thuisblijvers nooit zo gezellig.
1: Nee, dat is waar. Dat is waar. Nou, ik had je wel als noodcontact opgegeven, dus dat scheelt.
0: Oh, ja. Nou, fijn dat ik er ook ben. Moet ik je dronken uit de kroeg halen?
1: Ja, nou, dat zou wel eens fijn zijn. Het is een eentje rijden, maar...
0: Nee, je weet het. Op mij kan je rekenen, jongen.
1: Sowieso.
0: Hey, vertel, jij wilt het ergens over hebben.
1: Ja, dat klopt. Nou, we zitten hier natuurlijk in een radioprogramma. En dat hebben regelmatig...
0: Volgens mij moeten we iets anders doen.
1: Oh.
0: Ik heb de verkeerde deur dichtgegooid.
1: Oh jee.
0: Ja.
1: Nee.
0: Ga je weer
1: hou hem dicht, hoor.
0: Ah, dit is zo lekker om Martijn te overvallen met dit. Martijn wil net aan het verhaal beginnen en dan is het mijn beurt. Dit is het allerleukste wat er is.
1: Ziet de wanhoop in mijn ogen.
0: Nee, ja, dat weet ik niet. Dat nog niet. Ik kijk nog even naar de knopjes hier. Nee, het is tijd, de hoogste tijd. Dat is altijd mooi om Martijn even uit te dagen. Martijn is een... ja, hoe ga ik dit vrolijk zeggen? Nee, Martijn houdt niet zo van Nederlandstalige muziek.
1: Bloedhekel.
0: Ik vind dat een gemiste kans. Er is af en toe een goed moment... voor Nederlandstalige muziek.
1: Ja. Als ik er niet ben.
0: Nee. Martijn, er gaat een moment komen dat jij denkt... oh, wat ben ik blij dat Koen dit onderwerp regelmatig aangehaald heeft. En dat moment gaat komen dat jij weet nog niet wanneer. Ik weet het wel. Maar het is nog niet nu. Maar je moet wel langzaam een beetje in het genre komen. Dus elke week ga ik je voeren en voeren en voeren... totdat je op een gegeven moment denkt... oké, Koen, ik moet dat bekennen. Het lampje, het vlammetje is gaan branden.
1: Oké.
0: Alleen, we zijn nu nog bezig met een goede barbecue bouwen. En dat is eigenlijk wat we doen zijn. Nee, je hebt er nog niet zo heel veel van geleerd. Je hebt er niet zo heel veel van meegekregen. Maar er komt een moment nogmaals, Martijn. Je wordt bedankbaar. Maar, voor nu, wat hebben we gedacht? We hebben bedacht een spelletje. Jij gaat zo meteen voor mij eigenlijk antwoord geven op de vragen die ik stel over de tekst. Daarna gaan we luisteren naar de tekst en dan gaan we kijken of het klopt wat jij bedacht hebt.
1: Oké, nou kom maar op. Yes. Welk nummer heb je van mij in gedachten deze week?
0: Ik heb voor jou meegenomen en dat is Tino Martin. Die ken je wel, denk ik.
1: Ik heb zijn naam wel eens voorbij horen komen.
0: Ik het zeggen, hij is vaker bij mij is hij voorbij gekomen.
1: Het is een favorietje van jou.
0: Met Jong en Dom.
1: Jong en Dom.
0: Ja.
1: Hij beschrijft zichzelf of is hij oud?
0: Hij is onze leeftijd, dus hij had hem vroeger, denk ik.
1: Ja, toen alles beter was.
0: Even een beetje sfeerpressie. Klein sfeerimpressie, muzikaal weer tot in de punch geregeld. Ja?
1: Dit is mijn, volgens mij, ook als je een nieuw keyboard koopt, voor selectie standje 1.
0: Nou, het eerste compliment is binnen. Martijn, de vraag is zometeen. Het gaat dus over Jong en Dom.
1: Jong en Dom.
0: Ja, Jong en Dom. Het gaat over vroeger. Ja. Hè? We zijn vroeger allemaal wel eens Jong en Dom geweest.
1: Ja,
0: daar gaat het mee.
1: Vooral Jong.
0: Precies. Vraag 1, Martijn, in de tekst zometeen. Wie heeft er gebeld?
1: Nou, het is duidelijk. Dat is natuurlijk zijn vrienden. Zijn matties.
0: Zijn vrienden?
1: Ja,
0: ja,
1: die hebben gebeld.
0: Okay. Hey, en wat weet hij in de ochtend niet meer?
1: Nou, wat er die avond ervoor gebeurd is natuurlijk.
0: Ah, okay.
1: Of hoe de vrouw naast hem heet, dat kan ook nog.
0: Hoe de vrouw naast hem heet?
1: Ja, vind ik ook wel.
0: Okay.
1: Ik vind dat alle twee telt als ik het goed heb.
0: Hoe de vrouw naast... Nee. Naast hem.
1: En het mag breed geïnterpreteerd worden.
0: Ja, oké.
1: Als de man is, vind ik het ook goed rekenen.
0: Hey, en hoe is het leven?
1: Nou, het leven is oneindig als je jong bent en dom.
0: Oneindig?
1: Nou ja, dom helpt niet echt dan, maar jong helpt een stuk.
0: Oneindig is wel enig, dom is wel in iets inkorting van je leven, maar ja. Verwachting. Hey, dan de bonusvraag natuurlijk. Zoals elke week, is het la la la ja of la la la nee?
1: Dino, 100% ja, ja, ja, ja, ja, la la la la la.
0: Oké, dus we gaan ergens in de tekst la la la la of na na na na. Ja. Of iets wat daar op...
1: Iets in die trant.
0: Goed.
1: Anders ben ik teleurgesteld.
0: Wil je nog een van de 3-4 vragen nog herzien?
1: Nee, ik wil dit gewoon snel mogelijk achter de rug hebben. Dus zet hem eraan. Dan kunnen we met z'n tweeën huilen met de pet op.
0: Hier komt Tino Martin met Jong en Dom.

0: Ja, Tino Martin hier op 105 in het café wat we hadden, Martijn.
1: Ja, ik ben altijd blij als we het achter de rug hebben.
0: Waarom?
1: Nou, gewoon de moedzak bij mijn schoenen zodat die man zijn mond open doet. Dat is verschrikkelijk. Maar dat is niet erg. Sommige mensen vinden het mooi. Die houden weer niet van de muziek die ik leuk vind. Dus iedereen zijn ding. Leef en laat leven, zeg
0: dat
1: ik
0: is
1: dan.
0: Waar. Hey, heb je nog geluisterd naar de tekst?
1: Ja, het moest, hè? Dus ja, onderlichte dwang.
0: Je gaat toch altijd een beetje kletsen.
1: Ja, ik probeer toch een beetje die tijd vol te krijgen.
0: Ja, nee, dat mag niet.
1: Ja.
0: Want wie had er gebeld?
1: Ja, wie waren het ook alweer?
0: Je hebt niet geluisterd, hè?
1: Nee.
0: School had gebeld.
1: School.
0: Ja.
1: Ja, was mijn tweede gok. Maar ja.
0: Nee, school had gebeld. Waar je was, hè? Dat is natuurlijk. Wat weet je soms niet meer?
1: Ja, wat je gisteren hebt gedaan.
0: Ja, precies.
1: Maar die telt, vind ik, hoor. Die telt. Ja, wat hoe het gisteren ging of zoiets. Iets van gisteren.
0: En hoe die heet die vrouw die naast je ligt? Dat zei je daarna.
1: Ja, dat kon ook.
0: Okay.
1: Ik zei nog.
0: Het was een schot hagel.
1: Eén van de twee.
0: Oké. Hey, het leven is eindig, zei jij. Oneindig.
1: Ja, zoiets.
0: Nee, onvoorspelbaar.
1: Ja. Nou, ik begon ook met om.
0: Hey, en la, ja of nee?
1: Voor mijn gevoel ja, maar waarschijnlijk niet. Hè?
0: Nee, was het niet, hè? Nee, Tino Martin heeft niveau, jongen.
1: Zo dan.
0: Die kan wel gewoon volle teksten schrijven.
1: Ja, dus, als je gewoon 20 keer hetzelfde couplet of refrein herhaalt, dan kom je natuurlijk heel snel aan het eind van het liedje.
0: Zullen we maar kappen weer?
1: Graag. Laten we vrolijk verder gaan met de rest van ons programma.
0: Ja, maar dan wel vrolijk ook echt.
1: Ja, kijk, zie je de glimlach op mijn gezicht? Ja, draai die muziek uit, jongen. Okay. Oh, dan wordt het een helemaal een feest.
0: Oké. Okay.

0: Oh ja, een van mijn persoonlijke favorieten. De Spin Doctors met Two Princes hier op 105. Je luistert naar Vrolijk Verder. Mijn naam is Koen, zijn naam is Martijn.
1: Wij zijn samen de Two Princes hier van 105. Of niet?
0: Mag je dat zeggen, denk je?
1: Dat weet ik veel.
0: Wel.
1: Van ons wel, toch? Ik vind dat dat mag.
0: Dat zijn toch, wij zijn toch eendagsvliegen, of niet?
1: En wij zijn meer kakkerlakken. We zijn niet weg te krijgen.
0: Precies.
1: Onkruid vergaat niet, dat idee.
0: Ik wil niet, ja, nou zoiets. Nee, Two Princes vind ik leuk.
1: Ja, toch?
0: Ja, zeker.
1: De vraag is natuurlijk, wie is de kroonprins?
0: Jij.
1: Dat vind ik ook. Ja. Omdat ik ouder ben.
0: Zeker.
1: Ja, absoluut.
0: En ik ben de koning. Oh nee, de prins. Dat is natuurlijk.
1: Toe. Nou ja, maakt niet uit. Hey, leuk dat je er bent, Koen. Hey, ik begon natuurlijk net een verhaal voordat je mij abrupt onderbrak.
0: Ja, het café ging open.
1: Met café 105. Ja, het was verschrikkelijk. Ik ben blij dat het dicht is. We zijn 100 meter verder en uit oorschot. Hey, maar wat we natuurlijk wel even moeten bespreken zijn koptelefoons. Want jij hebt een koptelefoon op hier iedere week op de radio natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik heb ook braaf een koptelefoon op, anders dan werkt het hier niet.
0: Nee.
1: Maar jij hebt je eigen koptelefoon.
0: Ja.
1: En dat is super handig, want ik ben hier altijd op zoek naar een koptelefoon. Dus ik denk, nou, werkt deze week wel? Want er liggen hier meerdere. En ik vergeet iedere keer. Dus ik vergeet niet, maar ik heb niet zelf zo'n grote over-ear koptelefoon. Dus ik was laatst op zoek. Toen dacht ik, weet je wat, die Koen die heeft het goed voor elkaar. Die heeft gewoon zijn eigen koptelefoon. Dan weet je wat je hebt. Ik dacht, dat ga ik ook doen. Dus ben ik in een soort van rabbit hole gevallen op het internet van over-ear koptelefoons.
0: Zeker.
1: En het is niet te doen. Er is zo ontzaggelijk veel aanbod. Mm-hmm. En de ene is nog beter en duurder dan de ander.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl ik gisteren door de Action liep, dacht, hey, voor 15 euro kun ik er ook gewoon netje kopen. Dus ik zit er een beetje mee, want ik heb gemerkt, ik heb vroeger in het verleden wel eens over-ear koptelefoons gekocht. Omdat dat de enige koptelefoons waren die noise cancelling hadden.
0: Ja.
1: En ik moest toen voor mijn werk heel veel vliegen. Dus ik dacht, nou, ik vind het super relaxed om noise cancelling op een vliegtuig of in een vliegtuig te kunnen gebruiken.
0: Het is eigenlijk de enige plek waar ik het lekker vind.
1: Nou, in de trein is het ook soms wel heel fijn.
0: Ja, snap ik ook wel.
1: Maar goed, dus die heb ik toen gekocht. En toen merkte ik dat eigenlijk verschrikkelijk vind. Een over-ear koptelefoon. Ten eerste, het is heel duidelijk, kijk mij met mijn koptelefoon over straat lopen.
0: Oké. Okay.
1: Ten tweede,
0: vind ik minder erg, maar
1: ten tweede, als het warm is,
0: is het niet te doen.
1: Is het echt, dan loopt het zweet, het gutst zo onder je koptelefoon, in je nek.
0: Het wordt echt zo'n heel vies plakkerig ding aan je oor. Dat is zeker, ben ik heel met je eens.
1: Ik snap ook niet hoe mensen dit in de sportschool
0: dat
1: altijd
0: doen.
1: Dat
0: wou ik net zeggen. Sportschool hebben ze me ook vaak op. Dat ik denk, waarom nu? Als het goed is, zweet je. En als je zweet, is dat dan jeukt dat ding van je hoofd af.
1: Ja, of hij glijdt er gewoon vanaf op het moment dat je gaat liggen op een of ander apparaat of zo.
0: Ja.
1: Dus ik begrijp daar de appeal niet van. Plus het andere ding is, die dingen zijn zo ontzaggelijk duur. Dat ik denk, ik vind het link, omdat vroeger zaten ze natuurlijk gewoon met een koordje vast aan iets anders in je zak. En had je nog iets van houvast. Maar als je nu de tram uitstapt en iemand achter jou denkt, hey, dat is leuk, die had ik nog niet. En vlak voordat jij eruit stapt, plukt hij het ding van je hoofd. Gaat die tram rijden, ben jij 500 euro lichter.
0: Ja, precies.
1: En dan
0: dat kan ook nog,
1: is er niks aan de hand.
0: Nee.
1: Ja, mocht ik mensen nu op ideeën brengen, dat moet je natuurlijk niet doen. Dat is heel asociaal. En strafbaar. Maar dikke kans zijn dat me wegkomt. Laten we eerlijk zijn.
0: Nee, ik denk dat je wel gelijk hebt. Ja.
1: Dus waarom gebruik jij ook in het privé over-ears?
0: Nou, ik zeg ja. Maar ik zeg ook meteen niet al te vaak.
1: Hmm.
0: Want ik vind het, in een vliegtuig echt fantastisch. Dat werkt supergoed. Ik zit echt nooit in een vliegtuig. Maar als ik het één keer zit per jaar, dan heb ik dat ding met alle liefde op. Ik heb op mijn werk, wil ik soms gewoon laten zien dat ik niet bereikbaar ben. Dan wil ik hem eigenlijk graag om mijn hoofd zetten.
1: Ja. Het is een beetje frowned upon in meetings, maar ik snap wel je punt.
0: Oké. En wat ik dan als laatste heb, ik doe het ook nog eens in de auto op. Als we lange stukken gaan rijden en dan gaan we s'nachts rijden, dan vind ik het leuk om nog wat muziek te luisteren terwijl de rest van de auto wil slapen. Dus dan heb ik hem ook op.
1: Wacht. Eén dingetje. Ik ken dus iemand die doet het tegenovergestelde. Nou, niet het tegenovergestelde. Die doet exact hetzelfde. Maar die doet het gewoon met daglicht. Die denkt, ik trek dit niet. Al die kinderen in de auto. Dus die heeft gewoon zijn vrouw de opdracht gegeven. Jij zorgt voor de kinderen. Ik ga hier met een koptelefoon op zitten. En ik ga gewoon 10 uur lang jekkeren naar Zuid-Europa toe. Ja.
0: Nou ja, ik doe dat 's nachts alleen. En overdag vind ik het leuk. Dan
1: ja, iets socialer.
0: Iets socialer. Ja. Je weet het, ik doe mijn best. Maar ik heb één ik heb grote irritatie. Twee dus. Het is bloedheet. Het irritante is, je haar gaat altijd heel debiel zitten, zo'n ding.
1: Oh ja.
0: Dat is natuurlijk ook iets wat jij misschien met de staart minder last van hebt. Maar als ik het ding afzet, dan zie je precies waar die ding gezeten heeft. Je ziet precies dat alles wat eromheen zit, slaat ook nergens meer op. Dus ik heb liever gewoon van die oortjes.
1: Nee, maar dat is mijn andere punt. Ik heb dus van die hele goede oortjes van Apple. En die werken met noise cancelling echt fantastisch. Die werken misschien net zo goed of bijna even goed als over-ears. Plus, die heb ik altijd gewoon in mijn broekzak zitten. Die koppel ik aan mijn iPhone, mijn iPad, mijn MacBook, mijn weet ik veel wat. Dus ik hoef nooit moeilijk te switchen met knopjes en dingen.
0: Nee, ik heb dus nu eentje met snoer voor hier. Ik heb een draadloze voor thuis. Maar die draadloze heb ik dus amper op. Want als ik kies, dan pak ik de oortjes van mijn vrouw.
1: Ah.
0: Ja, het is heel simpel. Het is een beetje mijn oplossing. Maar
1: ik hoor het al. Ik ga voor 15 euro bij de Action mijn koptelefoon kopen.
0: Alleen voor hier?
1: Ja.
0: Maar waarom is het een statussymbool?
1: Wat?
0: Dat heel veel mensen het op hebben.
1: Ik denk het wel. Het is zeker een statussymbool voor veel mensen. En heel veel mensen zijn ook een soort van audiofiele, beweren ze te zijn. Want die zeggen van ja, maar dan hoor je de dit en dan hoor je de dat. Terwijl op het moment dat jij gewoon via Spotify je muziek luistert, dan is dat zo gecomprimeerd dat je eigenlijk het verschil niet hoort met de koptelefoon. Tuurlijk, de ene koptelefoon klinkt voller dan de andere, maar dat heeft meer te maken met de instelling van de koptelefoon dan met de muziek die je aan het luisteren bent. Maar goed.
0: Binnenkort eentje te koop. Vrolijk verder.
2: Dit

0: that again. Jij luistert naar Vrolijk Verder, I Got A Man van Positive K hier op 105. Ja, Martijn.
1: Koen, vertel.
0: Positive K? Ben je eens of niet?
1: Ja, nou, Positive K klinkt wel alsof die past bij Vrolijk Verder, toch?
0: Ja, dat mag ik net zeggen. Ja. Dus, goed gekozen?
1: Ja, absoluut.
0: Hey Martijn, ik moet even wat met je overleggen. Jij hebt één dochter die al wat ouder is. Ik heb drie kinderen die wat jonger zijn. En wij hebben gemerkt in de vakantie dat je dan heel snel denkt, tenminste dat heb ik altijd, van laat maar, ik doe het wel eventjes. En dat hebben we dus ook gehad met het vegen van billen. Dan ben je op vakantie, dan denk je, ja, weet je, laat maar, ik doe het even snel, dan ik ben er nu toch, dus dat doe ik wel eventjes. Met als gevolg dat dus de kinderen nu, niet mijn oudste doet het gewoon zelf, maar de andere twee, die hebben het een beetje, die denken nu van, dat doet papa altijd wel eventjes. En ook dat ze het denken dat ze het niet meer zelf kunnen, of dat het niet goed genoeg was wat ze deden. Dus hoe heb jij dat? Je wil met het irritante van het leren van binnenvegen is, je wilt dat het schoon is. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Je wilt dat het dus goed gebeurt. Maar je wilt ook dat ze het zelf doen. En ook dat ze zelf weten dat het goed genoeg is. Zonder er een teringbende van te maken.
1: Wat is je vraag precies? Wat wil je van mij weten hier?
0: Hoe heb jij dat geleerd? Hè? En was jij daar actief bij betrokken of heb je eerst je fout gedaan?
1: Nou zeg, wat is dit nou weer voor een ontzettend seksistische aanname?
0: Nee, ik ken jou een beetje. Dat
1: nou
0: is wat
1: ja zeg, echt. Ik zou hier op hoge poten naar buiten lopen. Als ik gewoon een heel programma moest afmaken hier.
0: Ik weet nu al wat je gaat antwoorden.
1: Nee, ten eerste, ik denk dat er eventjes wat verduidelijking voor jou kan moet komen. Want hoe oud zijn jouw kinderen waar we het over hebben?
0: 10, 14 en 21. Nee, het is vooral 4 en 6.
1: 4 en 6?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, ik kan hier heel kort over zijn. Wij hebben hier, mijn vrouw en ik, hebben hier helemaal niets mee te maken gehad.
0: Serieus niet?
1: Nee. Nee, onze dochter die ging regelmatig naar de kinderdagopvang, of het kinderdagverblijf, toen ze, nou ja, nog voordat ze naar de middelbare school, of naar de middelbare, naar de basisschool ging.
0: Ja, ja.
1: En daar willen die oppassen, wilde natuurlijk zo snel mogelijk dat die kinderen zindelijk zijn. Want die is anders de hele dag bezig met al die kinderen naar de wc. En die moet plassen en die moet poepen. En dat is natuurlijk super irritant. En dan heb je ook geen tijd voor de andere kinderen.
0: Nee, klopt.
1: Dus die maken aan de lopende band kinderen zindelijk.
0: Dat klopt.
1: En dat doen ze gewoon door te zeggen, kijk, dit is Pietje. En Pietje zit nu op de wc. En zo meteen ga jij dat ook doen. En dan zien ze Pietje een beetje, nou ja, met zijn handen dingen vegen. En dat is dan een beetje de standaard geworden. En dan ben jij aan de beurt. Dus wij kregen onze dochter op een dag gewoon terug. En die was gewoon zindelijk. En we moesten thuis natuurlijk wel oefenen. Dus dan is het nog wel een keertje van, hey, ga eens even lekker zitten. En maak er geen potje van. Of wel. Maar die was gewoon zindelijk. Die kwam gewoon zindelijk thuis. Bij haar middelbare, of sorry, haar basisschool was het zo, je kind moet zindelijk zijn.
0: Nou, precies.
1: En anders dan heb je een probleem. Dan gaan we daar een gesprekje over hebben met jou en met je kind.
0: Nee,
1: en
0: dat klopt. Dus bij de basisschool zeggen ze, je kind moet zindelijk zijn. En je kind moet ook zelf kunnen vegen, want wij gaan het niet meer doen.
1: Ja.
0: Dat zeggen ze bij de BSO ook.
1: Ja.
0: Maar als jij kijkt, dan kan een vierjarige met haar handen, als ze een beetje niet helemaal in één goede houding zit, kan ze helemaal niet bij de billen. Ze kan er net een beetje bij met de vingertoppen, zou ik maar zeggen. Dus ik wil niet vervelend zijn, maar er is ergens wat misgegaan.
1: Oké. Okay.
0: En als ze heel keurig zit, kan het wel, maar als iets naar voren komt, ze er al niet bij. Dus ze doet wel alsof ze aan het vegen is, maar omdat ze
1: eigenlijk een beetje het uit te smeren over de rug.
0: Erg schoon is een ander verhaal. Dus dan zeg je, nou, je, laat mij dan die laatste twee papiertjes even doen, dan is het in ieder geval echt schoon. En dan krijg je dus dan zie je dus de kind dat zeggen, ja, weet je, doe jij het dan maar. Of doe dan maar alles. Of ik doe het niet, toch niet goed. Of ik ben klaar, wil je nog even checken. Eigenlijk wil je gewoon dat ze het inderdaad zelf regelen. En dan moet je dus maar op de blaren zitten. Als het niet goed gaat.
1: Nou ja, en dat, op school is dat natuurlijk ook makkelijker, denk ik. Want daar kom je dat eerder tegen. Op het moment dat jij gewoon gezellig naast je vriendje of vriendinnetje in het klaslokaal gaat zitten en je stinkt een uur in de wind omdat jij je billen verkeerd geveegd hebt, krijg je dat denk ik snel genoeg te horen.
0: Hebben ze het allemaal?
1: dan zit je gezellig met z'n allen op dezelfde blaren.
0: Ja.
1: Nee, ja, ik ben sowieso van mening dat... ik vind dat mijn dochter zoveel mogelijk zelf moet doen.
0: Ja, zeker weten.
1: En mijn dochter die wordt volgende maand 13. Die kan al een tijdje zelf de billen vegen. Doortrekken is nog wel steeds een probleem. Dat is optioneel volgens haar.
0: Handen wassen?
1: Handen wassen is ook optioneel.
0: Oké. Okay. Is fijn dat ik weet dat dat ook nog niet gaat veranderen de komende jaren.
1: Nee, maar...
0: schrijf ik even op voor mezelf.
1: Als je straks een puber hebt, is alles optioneel. Ook alles wat er al in zat, hoor.
0: Gaat gewoon weer terug.
1: Jas ophangen, nou, is optioneel. Okay. Schoenen opruimen, is ook optioneel. Kamer opruimen, bed op, maar alles is optioneel. Behalve moeilijk kijken. Dat is standaard.
0: Dat is levensbehoefte nummer 1.
1: Ja.
0: Nee. Oké. Okay. Nee, nou, duidelijk. Dus jij zegt gewoon negeren, doen, laat het zelf vooral zelf oplossen. En dan moet het vanzelf goed komen.
1: Ja, en gewoon niet te veel erop zitten hameren. Dan worden kinderen...
0: We hameren nergens op. Maar het is gewoon zo dat ze dus... Ze kan er amper bij. Ze wordt wel geacht om het zelf te doen.
1: Ja.
0: Heb je zo'n toilet met zo'n kraantje wat gewoon eruit komt en gewoon spoelt en weer terug gaat?
1: Nee, maar ik begrijp niet, nu we het daar toch over hebben, ik begrijp niet waarom wij dat als maatschappij niet gewoon met z'n allen omarmd hebben.
0: Ja, snap ik ook niet.
1: Want dat is, toen ik in Japan was en ze hadden van dat soort toiletten, het is een feestje.
0: Ik heb er goed van genoten.
1: Het is dat je denkt, ik hoef niet, maar ik ga wel.
0: Oké. Okay.
1: En aan de andere kant, om dan meteen hem door te pakken en terug naar mezelf te brengen. Ik was vorige week op vakantie in Griekenland. Ik was op Kreta. En daar hing dus op ieder toilet een bordje verboden om toiletpapier door te trekken.
0: Ja.
1: Dus dat je denkt, okay, nou, ik heb de helft van de tijd heb ik toiletpapier nodig. Als je vrouw bent, heb je wat vaker. Heb je 100% van de tijd toiletpapier nodig. Dan sta je dus met je toiletpapiertje. En die moet je dus gewoon in een bakje daarnaast gooien.
0: Ja.
1: Waar er ook al andere mensen hun toiletpapier in hebben gegooid. En als het bakje open gaat, dan denk je... Ik weet niet of ik nog wel met deze kant of met de andere kant boven die toiletpap moet hangen.
0: Ja.
1: En dat doet iedereen daar dus blijkbaar. Ik vond dat zo goor. Dat ik denk, maar als al die hotels en al die restaurantjes gewoon zo'n Japanse hoge drukspuit toilet erin zetten, dan is er toch geen enkel probleem meer. Heb ik nou gewoon iets opgelost of ik weet het niet. Ik vond het heel slim van mezelf.
0: Je hoort het. Koen en Martijn, 105.
1: Wij regelen dingen.
0: Vrolijk verder.

0: Hot Shit heet de titel officieel. Country Grammar.
1: Ja, ik vind het wel mooi. We zitten een beetje in een soort van jaren 90, begin 2000 vibe met de muziek die we deze week draaien.
0: Ja.
1: Dat is wel lekker.
0: Ja, toch?
1: Ik vind het wel fijn.
0: Lijkt me wel 40.
1: Nou, absoluut.
0: meteen mijn sfeer wegduwen.
1: Nou, doe nou niet zo.
0: Nee,
1: ik ga zo meteen ook gewoon iets draaien van 26 jaar geleden.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Zeker Martijn's muziekmoment.
1: Martijn's muziekmomentje.
0: Nou, maar
1: ik kan
0: wel
1: nu overklappen, het komt uit het jaar 2000.
0: Oké. Okay. Dus, maar wel
1: dat,
0: na het nieuws.
1: Dat is 26 jaar geleden. Dat was wel verslikken toen ik dat las.
0: Ja, dat weet ik.
1: Ja.
0: Hey, maar het staat ons wel.
1: Zeker. Absoluut. Hey, een ander dingetje waar ik het met jou over wilde hebben. Hier in Haarlem is natuurlijk ontzettend veel water. En in de stad, je hebt allemaal grachtjes en dat soort dingen. Uh-huh. Dus de verleiding is enorm groot om een bootje te nemen.
0: Te nemen?
1: Te nemen, te uh-huh. hebben, te ja. huren, te
0: ja.
1: kopen.
0: Ja.
1: Maar het is nagenoeg onmogelijk om een ligplaats te krijgen.
0: Zeker.
1: Nu kregen wij onlangs, want we hebben ons 26 jaar geleden ongeveer ingeschreven voor een ligplaats.
0: Niet.
1: Toen kregen wij een ligplaats aangeboden die ook nog eens in de buurt van ons huis was. En
0: Niet.
1: Aan de goede kant van het water. Want dat is ook belangrijk. Want de meeste mensen die ik ken, die hebben wel een ligplaats in de straat. Of in de, laten we zeggen, in de buurt van waar ze wonen. Maar dan aan de overkant. Dus dat is nog steeds verschrikkelijk.
0: Maar wacht even. Oké. En toen?
1: Nou, toen hebben we het er eens over gehad. Toen dachten we van ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk, een bootje. En dat kost natuurlijk ook gewoon echt een hele kluif met geld. Maar ik ken niemand die een bootje heeft die er na de eerste 2 jaar nog steeds echt gebruik van maakt.
0: Okay.
1: Die hebben er gewoon eentje. En ja. die denken, weet ik veel, 3 keer op een verloren zondag in de zomer van... oh ja, ja, ik moet eigenlijk ook nog een keer met het bootje gaan varen. Maar dan wordt het meer een moedje dan dat ze denken van... yes, we gaan weer erop uit. Dus toen hebben mijn vrouw en ik besloten... wij gaan geen gebruik maken van deze ligplaats.
0: Mm-hmm.
1: We gaan geen bootje kopen.
0: Maar heb je van, mag je dat afhalen nu? Ben je nu gewoon 1 keer kans gehad, nooit meer?
1: Dat weet ik eerlijk gezegd niet, want... mijn vrouw is degene die ons heeft ingeschreven. En zij krijgt alle communicatie daarover. En ik heb daar niets van meegekregen. Behalve de communicatie. Wij kunnen nu een ligplaats krijgen in onze wijk.
0: Oh.
1: Maar.
0: Ja, ga door.
1: Wij hebben dus op. Nou. Ik denk 200 meter afstand van ons huis. Hebben wij een bootjesverhuurplaats.
0: Uh-huh.
1: En dat kan je gewoon met een appje regelen. Dus je hoeft niet er naartoe. En je kan het gewoon reserveren. En je kan het van tevoren plannen. Je kan het op de dag zelf plannen. Dat kan allemaal. Het moet natuurlijk wel plek zijn. Maar er zijn meerdere bootjes. Dus 9 van de 10 keer lukt het wel. Tenzij het echt al 3 weken lang super lekker weer is op rij. Dus dat ging altijd goed. En we hadden zoiets van, nou leuk. Dan weet je wat, het was lekker weer. Laten we een bootje huren. Dus wij er naartoe. Bootje huren. We hebben zo'n appje ingevuld. Je krijgt een code. Code ingevoerd. Bootje doet het niet. Dus mijn vrouw natuurlijk boos op mij. Ja, het ligt aan jou. Terwijl ik had hier niks mee te maken. Ik heb alles gewoon gedaan zoals iedere keer dat ik het anders deed. Dus die mensen bellen. Ik zeg, ja, hallo, ik zit in bootje nummer 1. Hij doet het niet. Ja, dat kan niet. Nou ja, ik heb het wel eens vaker gedaan. Ik druk op het knopje, hij doet niks. Ja, nee, dat kan niet. Oké, maar er liggen hier nog 3 andere boten. Dan dacht je van dat je mij gewoon bootje nummer 2 geeft. Dan kunnen jullie het probleem met bootje nummer 1 oplossen. Dan doe ik exact hetzelfde en dan gaan we gewoon lekker varen. Ja, nou, na een hoop gedoe was die man eindelijk zover dat hij zei, vooruit dan maar. En dit is allemaal op afstand, hè. Je moet bellen en er staat daar niemand. Er is geen loket of zo.
0: Nee.
1: Nou ja, vooruit, ik zou bootje 2 voor je activeren. Dus ik kreeg een mailtje, ik kreeg een code. Bootje 2, doe het ook niet. Hij zei, ja, nou, dit kan niet. Dit is onmogelijk. Bootjes moeten het altijd doen.
0: Verkeerde locatie.
1: Ik zei, ja, dat is allemaal leuk, maar hij doet het niet. Dus zei hij, ja. Dus ik zeg, nou, er liggen er nog 2. Doe mij bootje 3 dan maar. Ik zei, nee, want straks komen er andere mensen. Ik zei, ja, maar die zijn straks. Ik ben nu, dus volgens mij is dat mijn bootje. Nou, dat was volgens hem niet zo. Ik denk, ja, want straks heb ik geen bootje meer. Ik zei, ja, maar dat is dan toch niet mijn probleem. Hoe kan het zijn dat ik als eerste ben en dat degene na mij wel een bootje krijgt? Ik zei, nee, dat kan allemaal niet. En voor die tijd heb ik geen monteur daar en bla, bla, bla, bla. Nou, hoop gedoe. Uiteindelijk ging ik dus zonder bootje... gewoon gezellig weer terug naar huis. Gelukkig is het 200 meter, dus ik paste vrij snel. Toen kregen we wel een voucher dat we...

0: een keertje gratis met een bootje mogen varen voor het aantal uren dat we hadden gereserveerd. En na 2 dagen kregen we ook nog het bericht dat we inderdaad 2 bootjes helemaal te barsten waren en dat die accu gewoon gesloopt was. Dus dat het niet in ons lag.
1: Oh,
0: terwijl die dat wel van tevoren gezegd had. Ze hebben, ja, dat kan helemaal niet. En je weet niet hoe het werkt. Ik denk, ja, hallo, je lijkt me vrouw wel.
1: Daar ben ik niet voor. Je staat ernaast me.
0: Ja. Dus.
1: Hey.
0: Geen bootje. Wel huren. En dan wel gewoon eventjes de helpdesk speed dial houden. Daar komt het een beetje op neer.
1: Oké. Okay. Vrolijk verder.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn 2 landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
4: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers zitten horen, zelfs op vakantie zijn.
3: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
1: 105. Ja, is natuurlijk een klein grapje.
0: Ja, Koen zegt er wat van. Ik vind het niet kunnen.
1: Nee, ik ook niet. Zonder onderbreking. Mocht je willen. Nee, maar we zijn nog steeds.
0: Ja, en ook al, dit gaat echt al weken door, hè, dit.
1: Nee, ik vind het leuk. Ik vind het grappig. Nee, je luistert nog steeds naar Vrolijk Verder. En zijn naam is Martijn.
0: Ja, je toog een heel van mij Koen natuurlijk.
1: En als wij niet meer weten wat er nou precies nodig is om een goed radioprogramma te maken, dan hebben wij gelukkig een hulplijn. En de hulplijn doen we, die zetten we open wanneer het nodig is. En volgens mij is dit zo'n moment, Martijn.
0: Absoluut. Nou, het is dat hij niet gewoon altijd kan, want anders stonden we hier niet. Dan was het gewoon Michiels programma.
1: Maar en 1,5 uur vindt hij te lang, hij vindt het kwartier leuk genoeg. Ja. Dus Michiel, ik ben heel blij dat je er weer bent. Mogen we even bijhalen?
5: Ja, natuurlijk jongens. Het is de chaos is weer troef, dus het wordt weer tijd, hè?
1: Ik wou het niet zeggen, maar ik ben blij dat jij het gewoon even uitspreekt.
5: Heel goed, heel goed. Hoe is het?
1: Ja, goed. Lekker vakantie gehad, jongen.
5: Ja, een goede vakantie gehad. En ik heb hard gewerkt voor jullie om jullie weer helemaal bij te praten. Dus... Ja, we moeten de tijd goed besteden.
0: Oké, dat vind ik ook. Want het is al lang geleden voor mij dat ik jou gesproken heb. Dus ik heb een hoop gemist. Ik ga een hoop inhalen. Dus brandlos.
5: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk het WK voetbal gehad. Hebben we het natuurlijk nog van tevoren over gehad. Dus zullen we daar maar niet meer te veel over hebben.
0: Nou, ik wil 1 ding weten. Had jij gelijk? Je kan nu alles zeggen, hè? Ik bedoel, maar had jij gelijk? Even eerlijk.
1: Nou ja, je had commotie over de bondscoach verwacht.
0: Ja, dat klopt. Nee, maar hij zei... Ik weet even niet meer welk land ging winnen. Maar uiteindelijk weten we natuurlijk allemaal wie er gewonnen heeft nu. Had jij gelijk?
5: Dan had ik niet gelijk.
0: Ah. Nou, vind ik sympathiek van je. Je had nu gewoon keihard kunnen liegen, want ik heb geen idee.
5: Nee. Kijk, het is natuurlijk een heel gek WK geweest. Dat hebben we allemaal, of je nou wel of geen voetbalfan bent, hebben we in gruwelijke kleuren kunnen volgen met Trump, die zich overal mee bemoeid heeft. Maar de bottom line is, we hebben het gehad. Spanje is wereldkampioen geworden en ik denk dat dat een terechte uitslag is geweest. Die hebben uiteindelijk het beste voetbal gespeeld. Dus blij dat dat uiteindelijk de uitslag is geweest. Dus dat is, ondanks het feit dat Nederland teleurstelde, een goede uitslag geweest. Dus dat hebben we gehad.
6: Okay.
5: Tour de France. We hebben vooral kunnen genieten. En ik weet niet of jullie dat mee hebben gekregen van een zeer spectaculaire slotetappe in Parijs.
6: Ja, zeker.
5: Gewonnen door Mathieu van der Poel, held van beroep. die doet dingen op een fiets die nog nooit vertoond zijn. En dat doet hij eigenlijk al een heel aantal jaar. Dat doet hij in het veld rijden, dat doet hij op de weg en dat doet hij op het mountainbiken. En hij had weer een huzarenstukje. Ik las ergens een kop van dit meesterwerk kan zo in het Louvre. Dus dat zegt genoeg over hoe hij... Ja, zegevierde op de Champs-Élysées in Parijs. Dat was een kunststukje.
6: Zeker.
5: Tegelijkertijd is er ook veel sport gaande. Op dit moment, deze week, het EK atletiek en het EK zwemmen.
6: Mm-hmm.
5: De eerste medailles zijn binnen. Gisteren Europees kampioen geworden. Jessica Schilder bij het kogelstoten. En Jorinde van Klinken zilver bij het kogelstoten. Dus bij het kogelstoten bij de vrouwen goud en zilver. Bij de estafette gemengd 4x400 meter een bronzen medaille. En bij het EK zwemmen vandaag Marit Steenbergen ook Europees kampioen. Dus we zijn als Nederland lekker bezig.
6: Klinkt goed.
5: Zeker. Nou, en dan voor de liefhebbers alles wat komen gaat. Het WK hockey in Nederland eind augustus. Het WK roeien in Nederland eind augustus. Dan mocht je niks te doen hebben, ga naar het Amsterdamse Bos. Ga linksaf voor het WK hockey en ga rechtsaf voor de bosbaan. En dan kan je in een straal van 1 kilometer twee geweldige wereldkampioenschappen beleven. Dus ook daar twee sporten waar Nederland eigenlijk historisch gezien zeer goed ook is. Dus zowel het WK hockey als het WK roeien is garantie voor een oranje succes. Dus mocht je niks te doen hebben en in de buurt van Amsterdam zijn, dan is het zeker de moeite waard om daar nog eens eventjes eind augustus rond te kijken.
6: Hey, als je het op een roeien hebt, heb je het ook over de bosbaan. Moet je kaartje kopen daar? Of is het, hoe werkt het?
5: Ja, moet je kaartje zeker verkopen. Dat is een gigantisch gebied wat afgesloten is. Dus de prijzen zullen niet heel hoog zijn, maar tenzij je op de VIP-tribune wil. Maar... Nee, dus je kan voor een redelijke prijs een leuk dagje Amsterdamse Bos doen, absoluut.
6: En hockey is denk ik hetzelfde, hè?
5: Ja, precies.
6: Oké. Okay.
5: Absoluut. En voor allebei de evenementen zullen er ook, zo populair gezegd, een site-event zijn. Dus er zal misschien wel gelegenheid zijn voor kinderen om daar van alles te doen. En een dagje Amsterdamse Bos kan je er zeker van maken.
6: Leuk. Goeie tip.
5: Zeker. Muziek. We hebben de zomerhits gehad. Hè. We hebben het gehad. We hebben eigenlijk de zomerhits die het grootste zijn geweest. Zijn eigenlijk de. En ik hoorde dat toevallig vandaag op de radio. Toch een beetje de Nederlandse meezingers.
6: Zeker.
5: We hebben Cheerio gehad van Justin Trilt. En Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. Ja, dat zijn toch de feestnummers die het hartstikke goed doen. En ik hoorde vandaag een verhaal over wat daar nou de kracht van is. Hè. We missen eigenlijk een beetje de Spaanse Costa del Sol, de Enrique Iglesias-achtige muziek als echte zomerhit. En ik hoorde vandaag dat eigenlijk de redenatie is van een beetje de Nederlandse feesttentmuziek, om het maar even zo te zeggen, waarom die het zo goed doet. Dat eigenlijk bij ons Nederlanders een soort van zorgeloos gevoel met zich meebrengt. En dat we eigenlijk alles vergeten en inderdaad die kermis of die feesttent instappen en eigenlijk de boel kunnen laten. En dat we op dit moment in een fase zitten in de wereld waarin wij daar eigenlijk stiekem soms bewust en soms onbewust allemaal behoefte aan hebben. En dat een redenatie is waarom deze muziek het zo goed doet op dit moment.
6: Oh ja. Nou ja, dat is wel in te komen, toch?
5: Ja, nou ja, dus het is grappig dat de Nederlandse, Nederlandstalige meezingnummers het ontzettend goed doen. En de hitlijsten de afgelopen periode in binnen- en buitenland. Want zelfs aan de Spaanse Costa's, waar ook de Nederlandse Fiets van Piet staat, klonken de Cheerio's uit de radio absoluut.
6: Martijn kijkt erbij, die vindt het vreselijk. Die Nederlandstalige muziek, maar...
5: Het is ook, laat ik zeggen, dat het niet mijn persoonlijke smaak is. Maar wat ik wel heel mooi vind, en dat kan ik zeker waarderen, is dat het, als je goed naar je liedjes luistert, ze zitten goed in elkaar. En je merkt, en dat is heel grappig, en dat zullen jullie allebei, en dat past mooi bij het thema van dit programma, herkennen, dat een goed liedje, los van of het de smaak is of niet, wordt vaak herkend door een kind. En met name omdat zij meteen het nummer herkennen. Misschien kunnen ze het afhankelijk van de leeftijd van het kind niet meteen meezingen. Maar ze herkennen het liedje. Er zit een deuntje in wat makkelijk in je hoofd blijft hangen. Dus op het moment dat je kinderen het mee gaan zingen, dan is dat vaak een maker voor, of een voorsteller voor hitpotentie. En in allebei de gevallen is dat zeker goed gelukt.
6: Ik heb dit verhaal ongeveer 2 weken geleden aan Martijn verteld over de liedjes die bij ons in de auto voorbij komen en hoe snel ze worden meegezongen. En Martijn keek me aan, waarom laat je kinderen naar dit soort muziek luisteren?
0: Ja, maar, waarom doe je ze dit aan?
6: Maar het gaat vanzelf.
0: Jij bent verantwoordelijk voor de opvoeding van die kinderen.
6: Ze vinden het hartstikke leuk, man. Dat is echt zo grappig.
0: Vepen vinden ze ook heel leuk.
6: Dat is al een ander onderwerp.
5: Ja, maar laten we dan dit tijdkaart 10 minuutjes afsluiten met wel iets meer kwaliteitsmuziek.
6: Oké.
5: In Nederland hebben we niet alleen maar Nederlandse feestmuziek, maar we hebben ook gewoon goede popmuziek. We hebben een band die al jaren eigenlijk in de hitlijsten het goed doet. Op eigenlijk alle radiostations gedraaid wordt. Van Radio 1 tot Radio 58 Key Music. De landelijke radiostations. En of het nou... En dat vind ik leuk aan deze band. Of je nou dat kind bent waar we het net over hadden. Of je bent 50 plus. Iedereen kan eigenlijk deze muziek wel op een bepaalde manier waarderen. En dat vind ik wel een kwaliteit van deze band. Deze band is al jaren eigenlijk actief in Nederland. Geen grootse concerten zoals De Kuip of dergelijks, maar altijd op een rustige, niet schreeuwende manier goed aanwezig. Het gaat over Rondé. Die kennen jullie waarschijnlijk wel, die band.
6: Zeker.
5: En Rondé doet het al jaren hartstikke goed. En nogmaals, ze hebben een nieuwe single. Komt deze week uit. En ik vind dat ze weer erg goed geslaagd zijn in een mooie mix tussen een leuk popliedje en tegelijkertijd goede kwaliteit van muziek. En weer goed gelukt is dat eigenlijk voor ieders wat wild heeft. Dus leuk voor de kinderen in de auto.
6: Ik wou net zeggen, de titel alleen al.
5: En ik denk dat Martijn er ook naar kan luisteren. Dus dan hebben we weer een mooie balans
6: gevonden. Okay. Hey, even de titel.
0: Ik zou er niet te zeker over zijn, maar ik geef je voordeel van de twijfel.
6: De nieuwe titel van Rondé.
5: Goed, het nieuwe liedje van Rondé heet Oh My God.

0: Grande met Oh My God. Nee, Oh My God. Zegt jouw kind dat nog of is het alweer klaar? Oh My God.
1: Nee. Die zegt dat niet. Heeft dat volgens mij ook nooit echt gezegd.
0: Nee?
1: Die had wel een tijdje...
0: OMG.
1: Die had wel een tijdje bro. Ja. Dat overal bro voor en achter werd geplakt.
0: Tuurlijk. Dat is toch leuk?
1: Ja. Nou, vonden wij best irritant. Bro.
0: Waarom?
1: Ja, weet ik niet. Het is gewoon niet oké.
0: Nou, je luistert naar Vrolijk Verder met Bro en Bro. Is toch makkelijk?
1: Ja, een soort buurman en buurman, maar dan anders. Rembo en Rembo.
0: Ja, Koen en Martijn is helemaal lastig. Gewoon bro. En Koen en die bro. Bro.
1: Ja.
0: Nee, doen we niet. Hè? Koen en Martijn. Martijn en Koen. Wat je wil.
1: Hey, we hebben het natuurlijk net gehad over muziek. En iedereen zijn muziek smaak. We hebben het net Café 105 gehad. Waarin jij mij probeert doof te maken met Nederlandstalige muziek. Michiel, die mocht net zijn zegje doen. Met de nieuwe muziek. Ook van Nederlandse bodem. En nu ben ik aan de beurt. Die save the best for last. Dat is natuurlijk een beetje hoe het werkt in het programma. En dat
0: zeker.
1: Is fijn. Dat is fijn. Dat is prettig. Dat is ook gewoon hoe het hoort. De pickorde van het leven. Dus...
0: Ja, ik ga hem nu aankleden ook.
1: Ja, dat mag hoor. Dat mag. Ik heb er zin aan. Nee, dus zoals gebruikelijk neem ik dus iedere week ook een muziekje mee. Alleen mijn muzieksmaak is wat minder geschikt voor de radio. Ga ik meteen toegeven. Dus ik water hem altijd gewoon een klein beetje zo. Ik gooi er een beetje water bij, zodat het een beetje wat minder heftig wordt. Ik hou normaal gesproken van heftige rockmuziek. Rockmuziek, gewoon heavy metal. En deze keer heb ik iets van het jaar 2000 meegenomen. 2000 was natuurlijk gewoon de opkomst van nu metal. En dat...
0: Nieuw woord.
1: Wist jij niet?
0: Nee.
1: Nieuw woord bestaat dus al 26 jaar.
0: Ja, voor mij. Nu metal.
1: Ja, dat is de volgende generatie van metal. Nu metal. Is in plaats van nieuw is het NU, nu metal.
0: Maar dat was 26 jaar geleden.
1: 26 jaar geleden.
0: Heet het al steeds nu metal?
1: Nu is het toen metal.
0: Ja, precies. Dat is ook leuk. Generatie nu. Ja, en daarna.
1: Okay. Dus ik heb een liedje meegenomen, waardoor ik mij weer een klein beetje jeugdig voelde.
0: 20?
1: Je hoort zo meteen namelijk In The End van Linkin Park uit het jaar 2000. En het nummer is bijna niet meer weg te denken uit de rockgeschiedenis. Het bijzondere van dit nummer is dat Mike Shinoda, hij is een van de leadzingers van de band Linkin Park. Hij schreef de eerste versie van het nummer in één nacht. Hij zat toen in een goedkope oefenruimte in West Hollywood. En die plek daar van West Hollywood die staat bekend om drugsdealers en prostitutie. En hij werkte de hele dag, de hele nacht eigenlijk door aan die demo. De volgende ochtend liet hij hem trots horen aan de drummer Rob Burden. En die drummer was meteen enthousiast. Hij zei van ja, dit is een cool nummer, hier kunnen we wat mee als band. Maar dat was wel een probleem. Chester Bennington, de leadzanger van de band, die vond het nummer in eerste instantie echt helemaal niks. En hij vond zelfs dat In The End eigenlijk helemaal niet op het debuutalbum Hybrid Theory thuis hoorde. Ja, daar heeft die man dus zich behoorlijk in vergist. Want het nummer is een enorme wereldhit. Het bereikte in Amerika zelfs de tweede plek van de Billboard Hot 100. Het werd bovendien een van de nummers die Linkin Park het vaakst live heeft gespeeld. En het werd publiekslieveling. Dan is er ook nog een hele bijzondere videoclip die erbij ging. Vroeger had je videoclips op televisie. Dat is natuurlijk ook een dingetje. Vroeger was alles beter. Dat is een beetje het thema. Hè?
0: Uit onze tijd.
1: Zeker. En in die videoclip was een enorme zwevende walvis te zien. Die soort door een fantasiewereld vloog. En die walvis die werd dan weer op verzoek van John Hand, de DJ van de band, aan de video toegevoegd. Dus het is geschreven in één nacht. Aanvankelijk afgeschreven door de leadzanger van de band. En uiteindelijk een van de grootste hits van Linkin Park. Hier is Linkin Park met In The End.

0: Linkin Park, In The End. Martijn's muziekmoment.
1: Ook een beetje aan het eind van het programma. Het is echt, jongen, er is over nagedacht dit.
0: Dit is. Ja, sommige mensen kunnen dat gewoon.
1: Ja, nou, dankjewel.
0: We naderen het eind van het programma. En dat betekent dat wij nog één ding moeten doen.
1: Ja.
0: En dat is een kleine verrassing voor Dagmar. Want Dagmar is inmiddels ook in de studio. Mocht je vorige week geluisterd hebben, Dagmar en ik hebben vorige week een programma gemaakt. En Dagmar is is het talent wat na ons komt. Dus zometeen om 11:00. Zal je microfoon aanzetten?
2: Oh ja.
0: Is het weer tijd voor jouw programma?
2: Ja, dan mag je naar mij luisteren.
0: Ja, welkom weer.
2: Dankjewel.
0: Hey, wat wij doen aan het einde van het programma is een beetje gênant, maar ik ga je
1: uitleggen. Oh, dat is zo mooi. Ook die blik in je ogen erbij.
2: Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat komen.
0: Wij zijn twee vaders. Wij zijn dus de mannen van 40. We zijn twee vaders. En wij mogen dus aan het einde van het programma dad jokes doen. Dad jokes zijn gewoon...
1: Contractueel vastgelegd.
0: Hele foute grappen maken. Kijken of je gaat lachen. En als ze moeten lachen, dan ben je ook af. En dan is het ook gewoon klaar.
1: Okay. Maar dan heeft degene die jou heeft laten lachen, heeft wel gewonnen.
2: Ja, oké. Okay.
1: Dat is wel... Ja. Dus zo belangrijk.
0: Als één van deze drie gaat lachen, of onze drie gaat lachen, dan, en niet uit beleefdheid lachen, even voor de duidelijkheid.
2: Okay.
0: Een slechte grap is een slechte grap. Ja. Dan is er een winnaar. Nou hebben we allebei twee kansen. Als er nou één van ons wint, is klaar. Als nou geen van ons wint, wat regelmatig gebeurt, dan heb jij een prijsvraag. Tenminste, jij hebt dan een afkorting.
2: Ja.
0: Een afkorting voor ons uit die de twintigers gebruiken.
1: Oké.
0: Okay. En degene die hem weet, wint dan alsnog.
1: Oh, oké. Okay. Dus, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dus ik moet eigenlijk nog slechtere grappen dan ik eigenlijk al heb. Oké. Okay. Dit is nieuw. Dus
2: ja, er staat wel wat op het spel.
1: Ik ga de volgende keer hier strategisch over nadenken.
0: Oké. Okay. Je hebt nu goede grappen.
1: Nu heb ik goede grappen.
0: Nou, ik niet. Dat weet je. Je kent me een beetje.
1: Ik had niet anders verwacht. Winratio ligt ook meer mijn kant op. Maar dat is niet erg.
0: Dat klopt.
1: Ja.
0: Ja, maar ik ben ook wel...
1: Goed lachs.
0: Ik lach altijd.
1: Jij bent optimist, ik ben meer realist.
0: Dat is. dat was de eerste, neem ik aan.
1: Nee, dit is gewoon de waarheid.
0: Dit was gewoon oké. Ben je klaar voor, Dagmar?
2: Ja.
0: Ontspan vooral, je hoeft niet te lachen en doe het alsjeblieft niet voor Martijn. Even voor de duidelijkheid. Nee, dus even voor de duidelijkheid. Jij twee, ik twee. En als we dus geen winnaar hebben, dan is er een soort play-offje met...
1: Ja, een soort sudden death. Komt goed.
0: Oké. Dat ik even nadenk, doe het als einde. Want Dagmar wil ook nog een beetje vertellen wat ze gaat doen in het programma zometeen.
1: Oh, jeetje. Je maakt het wel ingewikkeld.
0: Ja, sorry.
1: Laten we daarna gewoon nog een keertje terugkomen.
0: Ja?
1: En dan mag Dagmar de verhaal doen. Okay. Zullen we dat doen?
0: Kijk. Doen we dat.
1: Lekker.
0: Jij begint?
1: Ja, dus meteen in één keer. Knockout. Ja,
0: dan doe ik het wel.
1: Nee, ja. Nou, kom erop dan.
0: Wat moet je doen om na 20 jaar huwelijk, en dat ga ik aan jou vragen, om een man in bed te krijgen? Wat moet je dan uittrekken als vrouw?
1: Wat moet je uittrekken?
0: Wat moet je dan uittrekken?
1: Weet ik niet.
0: De stekker van de televisie.
1: Wauw. Oké. Hey, dit is wel een dingetje. Even wat serieuzer. Want niet alle Duitsers waren slecht tijdens de oorlog. Een hoop daarna ook nog.

0: Joy van Mama's Gun. Ik weet niet of ik er heel blij van word, van die bandnaam.
1: Nee, is dat niet oké? Okay?
0: Ja, weet ik niet. De dad jokes, de mama guns. Lijkt me niet. Hé, je luistert naar Vrolijk Verder. Nee, dat gaat niet om. Nee, ik vind het eng. Ik vind het niet leuk als... ik vind het eng.
1: Moeders met pistolen vind je niet oké?
0: Nee, mannen vind ik wel eng. Moet je nagaan, moeders met pistolen.
1: Vrolijk Verder.
0: Dankjewel, Martijn.
1: Ja, sorry. Yes. Dit was echt zo'n ramkoers. Ik kon hier helemaal niks meer mee. Maar leuk. Gezellig.
0: Nou, maak altijd het programma tot 10:30. Ik was al gestopt, maar ik moest er even door.
1: Ja.
0: Want we moeten eventjes een klein bruggetje maken, maar zometeen 11:00. Dagmar.
2: Ja.
0: Jij gaat zometeen beginnen.
2: Ja.
0: Wat ga je doen?
2: Nou, ik heb dus gewoon een uur. En dat, mm-hmm. dan denk je, dat is heel veel, maar dat valt eigenlijk wel mee. Maar ik heb dus twee items. En ik heb er één, dat is de Haarlemse Review. En ik heb er al eentje vorige week gedaan, dus die kan ik nu even bij jullie doen. Nou ja, Koen, je hebt hem vorige week al gehoord helaas. Maar
0: ik
2: nu
0: doe niet
2: voor
0: mee.
2: Jou, Martijn, zal ik hem even laten horen. Maar het is dus een plek in Haarlem. Het kan van alles zijn. Een fietsenwinkel, een ziekenhuis, van alles. En dan moet jij, dan lees ik hem voor de review. Mm-hmm. En dan moet jij raden wat voor plek het is en hoeveel sterren het heeft.
1: Oké.
2: Ik heb er eventueel nog eentje, maar of gewoon nog eentje van dezelfde plek als je het niet weet. Maar
1: ik vind het nu al een mooi concept.
2: Ja, het is leuk. Niet op dezelfde helemaal. Oké.
1: Ik kom uit Beuzenwijk overigens, dus maakt het uit? Nee, een geintje.
2: Nee. Dit kan je wel echt raden als je ook niet uit Haarlem komt. Oké. Okay.
0: Hij is Haarlem, ik ben Heemstede. Dus voor de volgende keer.
1: Ja.
2: Oké. Brood was niet te bommen. Personeel over het algemeen best aardig. Hadden één zuske en wiske liggen. Erg karig. Ook nogal last van rumoerige buren.
1: Oeh, volgens mij ben ik daar geweest. Jeetje. Er ligt maar één zuske en wiske. Brood is niet... Bij Suske en Wiske, ik moet denken aan meneer Paprika. Door de Suske en Wiske.
2: Ja, is niet.
1: Nee. Zit ik een beetje in de richting?
2: Nee.
1: Of?
2: Nou.
0: Wat zei je nog één keer? Wat zei je?
2: Brood was niet te bommen.
1: Brood was niet te eten.
2: Personeel over het algemeen best aardig. Hadden één Suske en Wiske liggen, erg karig. Ook nogal last van rumoerige buren.
1: Rumoerige buren.
0: Vind je het een goede gok trouwens?
1: Ja, vond ik wel. Maar dat komt er vooral door de Suske en Wiske. Jeetje, waar kan je nog meer Suske en Wiske lezen?
0: Nou, doe die tweede review ook even.
2: Oké. Het brood is niet te nas, gaat weer over brood. Ja. Raad het bedje niet aan. Kussen is van plastic, dus het is alsof je op een plastic tas slaapt. Verder wel prima personeel.
1: Op een plastic tas slaapt? Is het Carlton Hotel?
2: Nee,
1: toch?
2: Nee.
0: In Suske en Wiske.
1: Ja, het lijkt me niet dat ze heel veel Suske en Wiske hebben daar.
0: Nee.
2: Zal ik hem maar zeggen?
1: Ja, graag.
2: Het politiebureau Haarlem.
1: Ah, ja.
2: Maar nee, wie schrijft in godsnaam nou weer een review over het politiebureau Haarlem?
1: En waarom kan dat?
2: Ja, nog een betere vraag. Ja, nou ja, dan weet je dat ook weer.
1: Maar wel gaaf dat jij dat gevonden hebt ook.
2: Ja, het was ook best wel snel, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Jij was gewoon reviews Haarlem en dan politie
2: kwam. Nou, dan open ik Google Maps en dan denk ik, nou, wat is leuk? En dan zag ik gewoon zo'n icoontje van het politiebureau. Dan denk ik, nou, het zal toch niet... het waren vooral wel hele boze mensen. Alleen als je er een beetje tussendoor zoekt, dan krijg je dus dit. Het was heel grappig.
1: Ik vind het mooi. Ik vind het ook geweldig dat mensen dus de moeite nemen om een recensie achter te laten voor het politiebureau.
2: Ja, en
1: je hebt
2: straks...
1: Je tijd zat als je er zit.
2: Ja, dat wel.
0: Hoeveel sterren, denk je? Was de volgende vraag.
2: Hoeveel sterren?
1: Nou,
2: dat ben ik helemaal vergeten.
1: Ik ga ervan uit dat die mensen er niet vrijwillig zaten. Dus ik ga uit van hooguit 2 sterren.
2: Ja, dat klopt. De eerste was 2 en de andere is 1.
1: Kijk,
0: personeel maar is best oké.
2: Ik denk dat die 2 dan dus van die Suske en Wiske komt nog. Maar die had er toch 1. Dus daar had er toch iets om te lezen. Ja.
0: Hey, mocht je benieuwd zijn naar de review van deze week, dan moet je blijven luisteren. Zo meteen om 11:00. Dus Dagmar met het programma.
2: Ja,
0: weet je het al of niet?
2: Nee, ik heb nog geen naam.
0: Het heet nog steeds radio of zo.
1: Oh,
2: ja,
1: ah, top.
2: Of zo.
0: Lijkt mij het beste.
2: Ja.
0: Wij zijn de volgende week weer.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Van 9:30 tot 11:30.
1: Sowieso.
0: En Haarlem 105 is er altijd.
1: Ja. Zijn naam is Koen.
0: Zijn naam is Martijn.
1: En samen gaan we vrolijk verder. Tot volgende week.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden. Minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede.

0: en Bloemendaal. 105. 105 talent.
1: Ja, goedenavond. Het is 11 uur en welkom bij het laatste uur van de dinsdag.
2: 105. Stel je aan, en dan game. En dan.

Ja, dat was weer een heerlijk nummer. Goedenavond. Het is 10:04. Mijn naam is Dagmar en welkom bij Haarlem 105 Talent. Ja, dit is mijn tweede week nu hier op de radio. Dus ik hoop dat jullie het net zo leuk vinden als ik. Ik heb zo weer een hele opvallende recensie voor jullie klaarstaan. Dat is dan van een Haarlemse plek en omstreken. En aan jou de vraag over welke zaak dit gaat en hoeveel sterren de review heeft gekregen. Maar natuurlijk heb ik ook weer wat heerlijke nummers voor je klaarstaan het komende uur. Je hoort Now Horen, Taste So Good. 105.

Ja, David Bowie met Heroes. Wat een heerlijk nummer is dat toch altijd. Ja, natuurlijk heb ik nog meer leuke nummers voor jullie klaarstaan. Zometeen na dit volgende nummer heb ik ook de Haarlemse review voor als je net bent ingetuned. Dat is een plek in Haarlem. En daar heeft iemand een review voor achtergelaten die ik super grappig vond. Dus die ga ik zo voor je voorlezen. Maar eerst Fleetwood Mac met Big Love.

Ja, dat was Fleetwood Mac met Big Love. En als je nou zo benieuwd bent naar die Haarlemse review, nou, ik ook. Ik ga het voor je voorlezen. Eerst nog een beetje uitleg. Het is dus een review van een plek in Haarlem. En dat kan dan van fietsenwinkel tot ziekenhuis tot van alles kan dat gaan. En ja, mensen laten op de gekste plekken reviews achter, ben ik achtergekomen. Dus ook weer bij deze. En jij als luisteraar kan lekker raden wat dit is, wat voor plek dit is en hoeveel sterren dit heeft. En als je dit nou denkt te weten en denkt, nou, dit moet zij even gaan vertellen wat dit nou is. Dan kan je het opsturen naar haarlem105.nl. Dan kan je naar de live radio gaan en dan naar de studio WhatsApp. En dan nou ja, kan je daar opsturen wat je denkt. Dan ga ik het maar gewoon voorlezen. Komt-ie. Oké. Okay. We komen hier na 3 uur mountainbiken aan en verwachten een prettig milieu. We gaan aan tafel en zien een hapje uit de bloem op tafel. Dit heeft me toch even aan het denken gezet. Duurt het eten hier zo lang dat iemand een hapje van de bloemen heeft genomen? Is het eten niet vullend? Mijn mountainbike vrienden en ik schrokken toch eventjes. Maar goed, het eten was prima voor de rest. Denk daar maar even over na. Mocht je het weten, stuur dan naar Studio WhatsApp. En dan komt het straks eraan, het antwoord.

Ja, dat was Liam Bridges met Light the Way. Ja, jullie zijn natuurlijk allemaal heel erg benieuwd wat het antwoord is van de Haarlemse Review. Ik zal hem nog één keer voor jullie voorlezen en voor als je net bent ingetuned. Dit is een review van een plek in Haarlem en omstreken. En jij moet raden uit van welke plek dit is en hoeveel sterren het heeft. Komt-ie. We komen hier na 3 uur mountainbiken aan en verwachten een prettig milieu. We gaan aan tafel zitten en zien een hapje uit de bloem op tafel. Dit heeft me toch even aan het denken gezet. Duurt het eten hier zo lang dat iemand een hapje van de bloemen heeft genomen? Is het eten niet vullend? Mijn mountainbike vrienden en ik schrokken er eventjes van. Maar goed, het eten was prima voor de rest. Ja, wat zou het dan zijn? Wat zou het dan zijn? Ik ga jullie uit jullie lijden verlossen. Het is de McDonald's in Zandpoort Noord. Ja, ik zou mijn god niet weten waarom je hier een review over zou schrijven. Maar ik had net de foto ook eventjes voor me. En het is echt... Hij heeft wel gelijk, want er is wel echt een hapje uit die bloem gehapt. Maar, nou ja, ik hoop wel dat hij daar zijn zin heeft gehad. En voor de sterren... Nou ja, de beste man heeft wel gewoon 1 ster achtergelaten. Maar het eten kreeg een 4, de service kreeg een 4 en de sfeer een 1. Ja, ik weet niet of dat dan komt omdat je in de McDonald's zit of omdat er een hapje uit de bloem is. Maar nou ja, we zullen het nooit weten, ben ik bang. Nou, dit was hem alweer, de Haarlemse Review.

0: Ja, je luistert naar Haarlem 105 Talent. En nou ja, dan wil je misschien ook wel wat over mij weten. En dit is, vind ik toch altijd wel echt een heel lekker liedje. Island in the Sun van Weezer. Nou, vooral omdat het nu toch een beetje vakantie is voor iedereen, dacht ik, dit is toch wel even een lekker vakantieliedje om erin te komen. En als je nou toch denkt van, nou, wat praat zij lekker. Ik heb echt zin om naar nog een item van haar te luisteren. Ik heb weer iets heel leuks voor je klaarstaan. Namelijk, bestaat dit echt in Haarlem? Dan zeg ik drie dingen of plekken uit Haarlem. En omstreken wederom. En dan mag jij als luisteraar gaan bedenken welke waar is en welke bestaat. En twee is dus een fabel. Het zijn hele leuke weer, dus blijf vooral lekker luisteren. Nu zometeen eerst The Police met Every Breath You Take.
1: Voor 105 is er voor haar.

Ja, wat een heerlijk zomers nummer is dat ook weer. Oasis in my pocket van Royal Otis. Zometeen, bestaat dit echt in Haarlem? Ik lees je 3 plekken op die bestaan in Haarlem. En omstreken wederom. En 1 daarvan is waar. De rest is helaas een fabel. Maar daar hoor je zo meteen meer over. Dus ben je nog benieuwd? Blijf lekker luisteren. Eerst Jubel met Ocean House. In the

Ja, Jubel met Ocean House. En nu, waar jullie allemaal op hebben gewacht, bestaat dit echt in Haarlem? Drie plekken die in Haarlem bestaan, of niet? En eentje daarvan is dus waar. Nou, je hoort het nu. Ik ga er maar gewoon lekker mee beginnen. En als je het goede antwoord denkt te weten, het gaat in A, B of C, stuur dan A, B of C naar haarlem105.nl en dan de live radio en de studio WhatsApp. Daarin kan je je antwoord geven en opsturen. Nou, daar komt-ie. A. Op de kruising van de gedempte Oude Gracht en de Grote Houtstraat is er sinds 2005 een vrouwelijk verkeerslicht te zien in plaats van het traditionele mannetje. B. Na het succes van de Utrechtse visdeurbel is er sinds april nu ook een soortgelijke deurbel in het Bloemendaalse bos. Voorbijgangers kunnen op de bel drukken om de buis onder de auto weg open te zetten, waardoor egels zonder gevaar kunnen oversteken. C. Toen de koepelgevangenis werd gebouwd, is er in het dak van de koepel een piepklein luikje gemaakt. Niet voor de bewakers, maar om de postduiven de koepel in te laten vliegen. Ja, het zou toch leuk zijn als dit allemaal gewoon bestaat, zou ik vinden. Maar helaas, eentje is waar en jij als luisteraar kan bedenken, kan zeggen en opsturen wat het is. Nou, denk er vooral nog even lekker over na. En na dit nummer, na Suzanne en Freek en liefde gegeven, hoor je het antwoord.

dat was Suzanne en Freek met Liefde gegeven. Ja, en jullie zitten natuurlijk al op het puntje van jullie stoel voor het antwoord. Nou, en voor als je net bent ingetuned, bestaat dit echt in Haarlem? Ik lees 3 plekken voor en eentje daarvan bestaat echt in Haarlem en 2 daarvan helaas niet. Ik zal ze nog 1 keertje voor jullie herhalen. A. Op de kruising van de gedempte Oude Gracht en de Grote Houtstraat is er sinds 2005 een vrouwelijk verkeerslicht te zien in plaats van het traditionele mannetje. B. Na het succes van de Utrechtse visdeurbel is er sinds april nu ook een soortgelijke deurbel in het Bloemendaalse Bos. Voorbijgangers kunnen op de bel drukken om de buis onder de autoweg open te zetten, waardoor de egels zonder gevaar kunnen oversteken. C. Toen de koepelgevangenis werd gebouwd is er in het dak van de koepel een piepklein luikje gemaakt. Niet voor de bewakers, maar om postduiven de koepel in te laten vliegen. Ja, wat ik net al zei, dit zou superleuk zijn als dit gewoon allemaal bestaat, maar helaas, er is er echt maar eentje waar. En dat is antwoord A. Ja, voor de echte lokale centrum Haarlemmenaar, hoe je dat ook zegt. Misschien weten jullie dit al wel, want dit staat dus... op de Grote Houtstraat heb je dus dat stoplicht. En je staat er niet te wachten op een bekende saaie oude mannetje, maar op Sophie. Dat is de naam van de vrouw in het verkeerslicht. Sophie verscheen voor het eerst in Amersfoort als symbool voor de vrouwenrechten. Maar nu dus ook te zien in steden als Utrecht en Haarlem. Nou ja... Superleuk. En ik heb dus ook gezien, want dat heb ik. Ik loop daar best wel vaak, maar dat wist ik niet. Maar als het dus op groen gaat, dan gaat er staarten zwieren en een rokje bewegen. En als het dus stilstaat, dan staat het allemaal keurig naar beneden. Dus de volgende keer als je daar loopt, dan weet je dat ook weer. Dit is Toontje Lager met Stiekem Gedanst.

0: Ja, dat was Bruno Mars met On My Soul. Toch weer ook zo'n lekker vrolijk nummertje. Op de dinsdagavond nog wel. En over de dinsdagavond gesproken, als je vannacht nog tot laat op straat bent, dan hoop ik dat je nog iets warms hebt meegenomen. Want, nou ja, ondanks andere nachten is het, koelt het vannacht af tot een graad of 13. Maar niet getreurd voor de mensen die het toch lekker warm willen hebben. Want morgen wordt het overdag naar schatting weer een zomerse 28 graden met volop zon in de middag. Nou ja, misschien ook een keer hopelijk wat regen. Misschien voor de plantjes wat lekker, maar voorlopig nog even niet. Ik zag dat het volgende week misschien weer was, maar dat verandert altijd zo snel. In ieder geval morgen weer een lekker warmese zomerdag. Daarover gesproken, Sunny van Bobby Hebb.
1: Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny,

0: Ja, ik wilde een leuk liedje voor jullie aanzetten, maar hij ging opeens gewoon door. Dus ik ga hem gewoon lekker nog een keer voor jullie aanzetten vanwege het mooie warme weer. Net hoorde je wel Manfred's Man Earth Band, Blinded by the Light. Nou, we gaan het gewoon lekker nog een keer proberen. Sunny van Bobby Hebb.
1: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: Kijk, dat was Sunny van Bobby Habs. Je luistert naar Haarlem 105, Haarlem Talent. Mijn naam is Dagmar en ik hoop dat jullie van dit afgelopen uurtje een beetje hebben genoten. Volgende week ben ik er weer van 11 tot 12 en niet getreurd, want morgen zijn we er ook weer van 7 tot 10. Dan is Bob Evers er weer voor je met weer een fantastische ochtendshow. Tot die tijd non-stop muziek en een hele fijne avond. Tot volgende week.
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jetten. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter hoorde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Van jou krijg ik een paardenhout. Dus ga je mee naar de Costa. Ik wil zwemmen in mijn zones.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht de Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De